Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: De ochtend van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zaterdag.

was dit van ABBA. En dit is Zin in Zaterdag. Ik heb zin in zaterdag. Ik hoop dat jij ook zin in zaterdag hebt. Mijn naam is Klaas Drupsteen. Ik weet pas sinds gisteren dat ik... gisteren geloof ik dat ik dit ga doen. Dus het is voor mij hartstikke leuk. Ik heb ruim een jaar niet gepresenteerd hier bij Omroep Gelderland. Maar eindelijk mag ik weer een keertje. Dus dat is heel leuk. Hans is er niet. Hans komt volgens mij volgende week gewoon weer terug. Is nu een weekendje niet aanwezig, maar ik mag hem vervangen. Zin in zaterdag dus met heel veel uittips, hoop ik. Ik heb er al een paar, maar ik wil jou ook vragen om mee te doen. Als jij vandaag iets leuks gaat doen, ergens een evenement hebt of zo, als je het organiseert of je gaat er naartoe, als je ergens iets over wil vertellen, mail mij dan even naar klaas@gld.nl, dus klaas@gld.nl, of app naar Omroep Gelderland. Heel veel mensen kennen het nummer al, maar ik noem het toch nog even 06-2222-1342. 06-2222-1342. Tot 10 uur is dit dus Zin in Zaterdag. En deze uitzending kun je voor een heel belangrijk deel dus zelf meemaken. Bel als je iets leuks gaat doen, als je iets leuks georganiseerd hebt waar mensen naartoe kunnen komen. Of bel met een andere reden, dat mag ook. Als je bijvoorbeeld iemand wakker wil laten bellen, dat mag vandaag ook. Dan ga ik voor jou iemand wakker bellen. Bijvoorbeeld iemand die jarig is om namens jou te feliciteren. Zin in zaterdag tot 10 uur. Met heel veel muziek ook. Bijvoorbeeld van de Four Tops. En dat is It's the Same Old Song. Oh nee, dit is Sheila E. nog eerst. Met A Love Bizarre. Nou, gaat lekker. Ik moet er nog even in komen. Hè? Maar ja, jaar geleden dus.

old song van de Four Tops was dit. Ja, en ik heb het al gezegd, dit is Zin in Zaterdag. Ik geloof dat ik alleen net een klein foutje maakte. Want ik zei dat je kon bellen naar dat nummer, hè. 2222-1342. Maar dat is niet zo. Je kunt alleen appen naar dat nummer, maar daar zijn we wel blij mee. Dus er is al een aantal keer geappt. Er is ook al een tip binnengekomen. Want die tips, daar zijn we naar op zoek, hè. Want Zin in Zaterdag krijg je natuurlijk vooral als er hele leuke dingen te doen zijn. En nou ja, als er tips zijn, dan gaan we daar wat over vertellen. En we hebben natuurlijk, ja, dat zei ik net ook al, heel veel muziek. Maar het zou leuk zijn als je iets wilt vertellen in deze uitzending. Ook als het iets anders is. En ik zeg het nog maar een keer. Als je iemand wakker wilt laten bellen, omdat die bijvoorbeeld jarig is, of omdat je iets anders leuks wilt zeggen tegen die persoon, dan kan dat ook. Dan kun je mailen naar klaas@gld.nl. klaas@gld.nl. Of je kunt ook appen. Nog één keer dat nummer dan. 2222-1342. Dit is Justin De Wild met Cheerio.

0: Another Day van Paul McCartney.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, we hebben er weer een. We hebben er een opgestuurd gekregen door Willy. Want Willy zegt, goedemorgen, het is vandaag 4 juli... de geboortedag van John Waite. Hij wordt 74 jaar. Hij was in de jaren 70 en 80 zanger van de Babies. En als plaat bij de dag dacht hij aan een bepaalde plaat. Maar die kan ik niet gaan draaien. Ik ga iets anders doen. Maar het wordt wel een plaat van John Waite. Die dus voor de Babies zong. En geboren is in Lancaster in 1952. Op 4 juli inderdaad. Dus het klopt allemaal wat Billy zegt. Dan komt hij, John Waite, met Missing You.

0: Missing You van John Waite, ons aangedragen door Willy was dat. Want het is de plaat. Ik zei Willy. Ik spreek alles een beetje Engels uit vandaag. Willy dus gewoon, want hij was jarig, John Waite. Of hij is jarig vandaag. In Brummen is het 13,9 graden. En in Vorchten, dat is gemeente Heerde, is het 15,5 graden. Het weer in Gelderland, vandaag is het wisselend bewolkt. Met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon met temperaturen van 22 tot 25 graden. En er is een matige westenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws nu. Op de A50 bij Loenen kantelde vrijdag een vrachtwagen. Vrijdag gisteren dus. Met milieugevaarlijke stoffen. Wat voor lange vertragingen zorgde. De snelweg richting Apeldoorn werd afgesloten en de chauffeur raakte licht gewond. Giel Oldekijzer heeft zijn contract bij Vitesse met een jaar verlengd. De 23-jarige verdediger speelde afgelopen seizoen 7 keer mee, waarvan 1 keer als basisspeler. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
1: Zin in Zaterdag.

mooie stem. Het lijkt niet op Elvis Presley, zou je zeggen. Maar vroeger, toen imiteerde hij wel Elvis Presley. Daar is hij groot mee geworden. Nou ja, ik weet niet of hij er echt groot mee geworden is. Dat is wat later gekomen. Hij heet eigenlijk Peter Gene Hernandez. Maar je kent hem als Bruno Mars. En het is een van de meest succesvolle artiesten van dit moment. En het leuke is, als we het dan toch over uittips hebben en over zin in zaterdag. Hij treedt vanavond op in de Arena in Amsterdam. Dat deed hij ook al, even kijken, eergisteren. Morgen nog een keer en dan 7 juli. Dat is dus, even kijken, dat is dan, morgen is het zondag, dan is het dinsdag. Hè? Ik moet er even over nadenken. Dinsdag treedt hij ook nog een keer op in Amsterdam. Dus nou, mocht je nog kaartjes willen krijgen, daar is nog wel aan te komen volgens mij. Want mijn dochter heeft gisteren nog een kaartje gekocht voor vanavond. Zij gaat daar dus heen, de Romantic Tour. En ja, volgens mij gaan ze daar een geweldige avond hebben. Dus deze Bruno Mars met die mooie tenor, die gaat in Amsterdam, het is net een beetje buiten de provincie, maar toch leuk om even te noemen. Die Bruno Mars komt uit Amerika, is opgegroeid in Honolulu, maar over Amerika gesproken. Dit is James Brown. Duurt nog even voordat hij gaat zingen, maar ik laat het pas horen. James Brown dus met Living in

0: Fake. Ja, fake was dit van Simply Red. En als ik het woord fake hoor, dan denk ik aan Donald Trump. Dat denk ik heel vaak aan Donald Trump tegenwoordig. Niet altijd met evenveel plezier, maar fake news, Donald Trump dus. Sinds Donald Trump aan de macht is, worden er heel veel decreten uitgevaardigd. En bij Omroep Gelderland hebben ze gedacht, dat gaan we ook doen. Ze hebben er eentje uitgevaardigd en dat is dat ik niet in mijn eentje in een studio mag komen. Want ik en apparatuur, dat gaat niet zo goed samen. Maar daarom is Peter hier vandaag. Peter, die werd ook uit zijn bed gebeld om hier vanochtend naartoe te komen. Dank je wel. Wat mij opvalt aan jou, Peter. Ik weet niet of je Peter kent, maar Peter zag er altijd al goed uit. Maar jij bent zo breed geworden.
1: Breed? Serieus?
0: Ja, je bent ongelooflijk. Hoe komt dat?
1: Nee, valt je dat op?
0: Ja. Ja? Okay. Slank en breed.
2: Dank je wel. Ik doe tegenwoordig aan bootcamp.
0: Ja, bootcamp. Ja. En jij hebt speciaal voor deze uitzending dat bootcamp opgegeven.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. Waarom?
2: Omdat omdat we even niet wisten wie hier anders zou moeten zijn.
0: En, om mij te begeleiden. Ja, ik vertelde het net al, ik heb hier ruim een jaar niet gepresenteerd. Dus al die apparatuur ziet er weer uit als helemaal nieuw voor mij. Ja. Maar nee, het is heel fijn dat je er bent. Maar jij wilde iets vertellen. Je had iets leuks meegemaakt vandaag, toch?
2: Nee. Ja, ik zag het op internet te bladeren. En daar staan dan van die plaatjes op van, maar dit is dom, moet je kijken. En er was iemand die heeft een airconditioner, zo'n verrijdbare, op zijn balkon gezet. Met een slang naar binnen. En er staat bij van, dom hè, dat hij het niet doet. Nee, dat is eigenlijk heel slim, want het ding maakt herrie. En bij dat apparaat die daar staat, kun je namelijk de roosters omdraaien, dat de slang koude lucht kan blazen en het rooster van de machine warme lucht. Dus je zet het herrieapparaat buiten en je blaast met de slang koude lucht naar binnen.
0: En de warme lucht wordt naar buiten
2: geblazen. En de warme lucht staat buiten. En het ding staat ook buiten op je balkon, want het regent toch niet. Dus ja, wat maakt het uit?
0: Wat een supergoeie tip. Steeds meer mensen kopen een airconditioner. Niet zo goed voor het milieu, maar het is wel te begrijpen. Want het wordt ook in Nederland steeds heter. Vandaag valt nog wel mee. Het was iets van 22 tot 25 graden.
2: Het is heerlijk buiten.
0: Heb ik dat net voorgelezen. Peter, dankjewel. Heel fijn dat je hier bent.
2: Ja,
0: en fijn dat je mij vandaag wilt begeleiden. Deze plaat die start ik overigens wel zelf in. Dat kan ik best wel goed. Dit is Alex Warren met Passenger.

Night on Broadway was dit van de Bee Gees. En ja, ik geef even een tip, die haal ik van de website gld.nl. En het gaat over Down the Rabbit Hole, een van de grootste evenementen in onze provincie. Ja, ook dit jaar is het festival op recreatiegebied Groene Heuvels in Beuningen. Jarenlang groeide het daar, de afgelopen jaren was het ook uitverkocht. Dit jaar wilde het niet zo vlotten met de kaartverkoop, dus... Misschien zijn er wel kaartjes te krijgen nog. Dat denk ik dan eigenlijk wel, als je er nog naartoe wilt. Er worden al 40.000 bezoekers verwacht, maar er kunnen er dus nog wel wat bij, want het is niet uitverkocht. Er staan dit weekend onder meer optredens gepland van Florence and the Machine, Little Sims, The XX en Empire of the Sun. Ik denk dat Robert van Hemert daar dit keer niet optreedt. Misschien heeft hij dat nog nooit gedaan, dat denk ik eigenlijk. Maar wij gaan hem wel draaien. Zandloopster.

0: zandloopster Robert van Hemert en Peter missen sport vandaag. Maar hij was wel aan het dansen, een soort samba was dit. Het zag er fantastisch uit. Het is ietsje later dan je gewend bent van ons, maar we kunnen natuurlijk niet zonder het weer vandaag. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Klaas, hele goedemorgen.
0: Ja, wat wordt het?
1: Ja, een beetje een wisselende dag vandaag. Het is wel droog deze zaterdag, met een mix van wolkenvelden, wat zonnige perioden en temperaturen die heel aangenaam uitpakken tussen de 23 en 25 graden. De meeste wolkenvelden vinden we vandaag terug in het noorden van de regio, terwijl in het zuiden daar de meeste zon te vinden is.
0: En komt er nog wat water uit die wolken ook vandaag?
1: Nou, ik denk het niet. In het uiterste noorden is er wel kans op een spatje lichte regen of motregen. Maar ik denk dat het net ten noorden van onze provincie langstrekt. Een droge dag met aangename temperaturen. En hierbij waait er een meest matige wind uit het westen.
0: Hoeveel windkracht?
1: Ja, kracht 3, kracht 4. Misschien in de Gelderse Vallei, in de open gebieden, windkracht 5. En dat is toch een wind waar we rekening mee moeten houden.
0: Ik wou zeggen, zo matig is dat niet. Ik fiets daar wel eens tegenin. Maar dan denk je niet van, oh, dat valt wel mee.
1: Ja, in de open gebieden kan het wat vlagerig waaien vandaag. In de Gelderse Vallei, de Veluwe. Maar over het algemeen is de wind matig van kracht. Windkracht 3 of windkracht 4.
0: Floris, ik dank jou wel en ik spreek je weer over een uur.
1: Tot over een uurtje weer.
0: Tot zo, hè.
1: Doei.
0: Hoi.
2: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
5: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, Keuken, Tegel en Bad.
10: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
11: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
12: Mijnleesbril.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
7: Zin in Zaterdag.

Thank you for being a friend, Andrew Gold. Dit is Zin in Zaterdag. We zijn al aan het tweede uur van Zin in Zaterdag toe. En ja, je krijgt steeds meer zin in die zaterdag eigenlijk. Vandaag, ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Voor het eerst sinds... er komt iemand aan de apparatuur zitten. Hij stond hard. Wat wou ik nou zeggen? Voor het eerst, mijn naam is Klaas Drupsteen trouwens, want ik zat niet in de jingle. Hè? Dus voor de mensen die denken, wat is dat nou voor een rare stem? Dit is niet Hans van der Hoorn. Hans, die is er dit weekend niet, komt volgend weekend gewoon weer terug. Maar dit weekend doe ik het dus. Voor mij is dat echt heel leuk. Want het is een tijdje geleden. Ik moet weer even binnen, dat wel. Vooral ook aan de apparatuur. Maar het is wel heel leuk om eindelijk weer eens op de radio te zijn. En in Zin in Zaterdag zitten zoveel mogelijk tips. En als jij nou een tip hebt omdat je ergens naartoe gaat, of omdat je iets georganiseerd hebt, of je hebt gewoon iets leuks te vertellen, je hebt gisteren iets leuks meegemaakt, of je gaat nog wat leuks meemaken, misschien kun je wel in de toekomst kijken, ik weet het niet. Of, dat kan ook, je wilt iemand wakker laten bellen door mij, omdat je een enorme hekel... Nee, omdat je iemand wilt feliciteren met de verjaardag bijvoorbeeld. Of om welke reden dan ook. Het kan allemaal. Dus als je iets wilt vertellen op de radio, doe het. Doe het. Dan maken we er een leuk programma van. Want ik zeg, ik ben hier nog 2 uur. Er is heel veel muziek, maar er is ook wel ruimte om nog wat andere dingen te doen. Als jij wilt appen, dan kan dat naar dat nummer. Peter, zeg het even. Oh nee, ik zie dat hier. 06-2222-1342. Dus 06-2222-1342. En mailen kan naar klaas@gld.nl. We gaan naar Afrika. We gaan naar Afrika. Vannacht de laatste wedstrijd. Ik moest heel vroeg opstaan vandaag. Toen zag ik Ghana voetballen. Een van die Afrikaanse landen die het zo goed doen op dit WK. Het WK voetbal dit keer. Ghana heeft niet gered tegen Colombia. Maar ze hebben het wel goed gedaan, dit toernooi. Goed, Afrika dus, van Toto.

0: gaat dit niet over hele zoete suiker, maar over andere suiker. Brown Sugar was dit van de Rolling Stones. Dit is Zin in Zaterdag. Tot 10 uur ben ik er. En tot 10 uur hebben we heel veel muziek. En ga ik hopelijk ook nog wat mensen spreken die een tip hebben. Nou, het kan ook anders natuurlijk. Je kunt ook een mailtje sturen zoals Rina van Workum gedaan heeft. Namens de muziekvereniging Sint-Willy-Broeders in Herveld-Andelst. Zij schrijft dat er weer een concert is morgen van de muziekvereniging en vraagt of ik dat wil vertellen. Nou, dan staat er nog een tekstje bij, dus die ga ik even voorlezen. Traditiegetrouw zal muziekvereniging Sint-Willy-Broeders het muzikale seizoen ook dit jaar weer afsluiten bij Museumboerderij Den Tip aan de Schoolstraat in Herveld. Op zondag 5 juli vanaf 11:30 brengen zij een zomersconcert met zeer veel verschillende vrolijke klanken. Alle geledingen van de vereniging zullen hun inbreng hebben. De leerlingen presenteren zich, het leerlingenorkest is aanwezig en ook de slagwerkgroep neemt een onderdeel van het programma op zich. Muziekgezelschap speelt onder andere salsa-muziek. Peter, ik zag jou net dansen op die salsa. Peter komt. Want het wordt nog leuker.
1: Ik kan niet dansen.
0: Ja, maar wel op salsa. Ik zag het net. Een reggae-nummer komt er. De bekende Sir Duke zal te horen zijn. En een tropisch feestje komt voorbij. Iedereen is van harte uitgenodigd bij dit zonnige concert dat ook als het minder goed weer is gewoon doorgaat. Ja, het zijn binken daar. Hè. Die durven alles. Die kunnen alles. Die gaan gewoon. Die zijn niet van suiker. Ook niet van brown sugar trouwens.
1: Kan jij dansen?
0: Ik kan behoorlijk goed dansen. Ja? Ja, ik ben wel iets minder goed geworden. Iets minder soepel in de heupen. Maar ik kan nog zo'n rondje. Dan doe ik mijn benen zo'n beetje heen. En dan draai ik zo heel snel om mijn as. Super indrukwekkend. Maar ik moet nog even wat vertellen, want de toegang is gratis, Peter. Dat zal jou ook aanspreken. En de vrijwilligers van de museumboerderij zorgen voor koffie en thee. Met de bekende oververse appelflap. Wie dat niet wilde, die zijn gek. Herveld-Andelst, daar gebeurt het morgen om 11:30. Dus dat concert van muziekvereniging Sint-Willy-Broeders. Nu andere muziek, namelijk iets van Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, we hebben er gewoon nog eentje. Nog een plaat bij de dag. En die komt weer van Willy. Moet ik er even bij halen. Willy die schrijft... Het is vandaag de internationale dag van de coöperaties. Elk jaar op eerste zaterdag van juli. Het draait helemaal om samenwerking, gelijkwaardigheid, solidariteit en het bereiken van een gemeenschappelijk doel. En als plaat bij de dag zou je hier bijvoorbeeld We Are Family van Sister Sledge bij kunnen draaien. Nou, dat ga ik doen, Willy. Komt-ie. Sister Sledge, We Are Family.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze.

0: keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: In IJzerlo, gemeente Aalt is dat, is het nu 16,3 graden. En in Terschuur, dat is gemeente Barneveld, 17,7 graden. Het weer in Gelderland. Vandaag is het wisselend bewolkt en blijft het droog met temperaturen van 22 tot 24 graden. Vanavond kunnen er meer wolkenvelden overtrekken met kans op een spatje regen. Vooral in het noorden van Gelderland. Maar we hoorden net van Floris Lafeber dat het ook zou kunnen dat die regen net langs de provincie trekt. Dan nog het belangrijkste Gelderse nieuws. In Barneveld is een fietser op een e-bike zaterdagmorgen vroeg hard geraakt door een auto op de Luntersseweg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar de aanrijding. Een jaar na de explosie bij Friesland Campina in Borculo heeft de provincie Gelderland het zuivelconcern een last onder dwangsom opgelegd wegens het niet tijdig melden van het incident. De maatregel is bedoeld om herhaling te voorkomen en de dwangsom bedraagt €5.000 per overtreding. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
2: Grote designmeubel-outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
3: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral. Studio Apeldoorn.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
7: Zin in Zaterdag.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het geluid van de jachthoorn, dat is vandaag te horen in Elspeet. Niet dat er gejaagd gaat worden vandaag, maar er is wel een wedstrijdje tussen liefhebbers van dat instrument. Evert van Ree aan de telefoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de Outdoor Hunting Day. Wat is dat, Outdoor Hunting Day?
1: Ja, dat is eigenlijk een ontstaan uit de vroegere jaren. En dat hebben we natuurlijk even wat lekker laten bekken. Het Outdoor Hunting Day, dat is eigenlijk een dag met alles wat met jacht te maken heeft. Met ook alle outdoor randverschijnselen. Ook het culinaire wordt natuurlijk niet vergeten. Zoals wild uit benen en gans anders staat er om gerookte ganzenborst te laten proeven.
0: Oh, lekker.
1: Nou ja, dat soort dingen.
0: En er wordt ook met die op de hoorns geblazen, hè?
1: Ja. Ja, Nederland die kent een beetje de Duitse jachthoorn een traditie.
0: Ja.
1: En ja, dat wordt heel fanatiek geoefend in het land. Er komen vandaag heel veel jachthoornblazers. Gedeeltelijk een competitie en gedeeltelijk ook gezellig met z'n allen blazen. En dat noemen we dan roedelen.
0: En roedelen?
1: Roedelen, ja.
0: En wat is roedelen?
1: Dat is met allemaal jachthoornblazen bij elkaar gaan staan en blazen.
0: Dus een cacophonie aan geluid.
1: Een gelegenheidsgezelschap.
0: Ah ja, en ja. Zit er dan ook nog een melodietje in? Of is dat echt alles door elkaar in...
1: Ja, er staat iemand voor die dan zegt van wat er geblazen gaat worden.
0: Ah, okay.
1: En dan doet iedereen dat. Het is gewoon een soort orkest. Maar dan met iets met natuurtonen. Een blaasinstrument met natuurtonen. Dus zonder ventielen.
0: Maar er is ook een wedstrijdje, toch?
1: Er is ook een wedstrijd, ja.
0: En wat zijn
1: zowel individueel kun je inschrijven,
0: ja,
1: als met een groep.
0: En wat blaas je dan als je wil winnen?
1: Nou, je kunt als je opgeeft voor de groepen, dan moet je dus een jachtfanfare blazen en twee wildsignalen. En de individuele kun je brons, zilver en goud halen. En dan van tevoren, ja, heb je wat geoefend en daar moet je dan een paar stukjes van spelen. En dan, ja, dan haal je het wel of dan haal je het niet. Zenuwslopende toestand.
0: Ja, doe je zelf mee?
1: Nee. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Maar ja, als je organisator bent, heb je daar geen tijd meer.
0: Ja. Heb je wel eens gewonnen?
1: Ja, ik ben ooit eens een keer heel per ongeluk Nederlands kampioen geworden.
0: Echt waar?
1: Solo blazen, maar dat was meer toeval.
0: Ja, dat is te bescheiden. Je kan niet opeens goed blazen als je het niet kan.
1: Dus dan... Nee, maar ik blaas al heel lang.
0: Ah.
1: Alleen ik had helemaal niet in mijn hoofd om mee te doen toen. Ik stond daar toevallig met een stand en... Toen werd er omgeroepen NK solo blazen. En ik heb een jachthoorn gepakt van de stand en ik ben ertussen gaan staan. En,
0: totaal onvoorbereid?
1: Voordat ik het wist, bleef ik als laatste over. Nou, en dan ben je dat.
0: Nou, zo werkt dat. Heb je een hoorn in de buurt toevallig?
1: Ja, ik heb toevallig een in mijn hand, ja.
0: Echt waar? Oh, in je hand zelfs? Want wat is een wild? Kun je een wild signaal blazen?
1: Ja, dat kan wel hoor.
0: Ja, nou, kom maar op.
1: Ja. Nou, dat is een klein stukje.
0: En dan komen alle hertjes aangerend?
1: Nou, ik denk dat ze heel hard weglopen.
0: Ja.
1: Maar dit wordt altijd geblazen aan het einde van de jacht. Zeg maar.
0: Oh, dan als alles al geschoten is. Ik hoorde hier wel...
1: Normaal is het zo, als je bij elkaar komt, dan wordt er wat geblazen. Tijdens en aan het eind, zeg
0: maar. Ah, oké.
1: Okay. Ja.
0: Wanneer zei je aan het eind en ook in het begin of tussendoor?
1: Ja, op het moment dat je bij elkaar komt, wordt er geblazen.
0: Ja,
1: groeting en dat soort dingen. En dan aan het eind heb je de eerbetoon aan het wild. Dus elk stukje wild heeft zijn eigen signaal.
0: Ja.
1: En dan, dan heb je een deuntje voor het eten en voor het drinken en voor het afscheid nemen. En ja, zo zijn er van allerlei deuntjes met betekenis.
0: En welk stukje wild werd er net toegespeeld?
1: Dat was reedood.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Jeetje. Jij bent dus een keer Nederlands kampioen geweest. Wie maakt vandaag kans om dat te worden? Of kennen we die allemaal niet?
1: Nou, vandaag is er geen... het solo blazen of individuele blazen, dat is dus insigne blazen. Dus je schrijft in voor brons, zilver of goud.
0: Ja.
1: En van de groepen, daar is wel een eerste, tweede en derde van. Maar er is vandaag geen NK solo blazen. Dat is op een andere dag.
0: Oké. Okay. Is de jacht eigenlijk populair nog steeds?
1: Ja, wordt steeds populairder, moet ik zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En maken vele jagers de spoeling dun?
1: Ja, dat is wel zo, ja. Ja. Vandaar dat veel jagers naar het buitenland uitwijken. Met name Duitsland is heel populair voor de Nederlandse jager. Omdat het en goed aan te rijden is. En omdat er gewoon heel veel wild is. Heel veel grond waar gejaagd wordt. Ja, waar die Duitsers niet altijd de capaciteit voor hebben. En dan zijn ze blij met de Nederlanders.
0: Oké. Eens even kijken. Die outdoor hunting day dus vandaag in Elspeet. Waar moeten we zijn dan?
1: In Elspeet op de Stakenbergweg, op het terrein van het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst.
0: Berkenhorst. Oké, daar gaan we met z'n allen naartoe.
1: Nou, leuk.
0: Kijken en luisteren naar allemaal jachthoorns. Ik dank je wel, Evert van Ree van die outdoor.
1: Ja, er staan ook leuke steentjes en zo. Dus er is luchtbugschieten en gewoon schieten en culinaire dingen. Dus het is niet alleen jachten om blazen, maar het is een complete beurs voor jong en oud.
0: Oké, nou heel veel plezier vandaag. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En maak er wat van.
1: Doeg. Tot ziens. Hoi. Ja, daar.

0: When Smokey Sings was dit van ABC. Ja, we gaan weer naar het weer. Floris Lafeber.
1: Goedemorgen, Klaas.
0: Hoe is het vandaag in Gelderland?
1: Ja, best wel aardig hoor. Helemaal niet zo verkeerd weer om naar buiten te gaan. Het is droog vandaag, met flink wat ruimte voor de zon momenteel. Er liggen wel wat wolkenvelden voor ons klaar. Die liggen momenteel boven het noordwesten van het land. En met een noordwestelijke aanvoer worden die wolkenvelden vanuit die regio naar onze regio toegeblazen. Waardoor vooral het noorden van het land en ook het noorden van Gelderland de komende uren met wat meer wolkenvelden te maken krijgt. Maar tussendoor is ook wat ruimte voor de zon en de temperaturen stijgen naar een aangenaam niveau tussen de 22 en 25 graden.
0: Maar wat zeg je dat mooi, er liggen wolken voor ons klaar.
1: Ja, momenteel zie ik op de satellietafbeelding van Nederland wat wolkenvelden. En met een noordwestelijke aanvoer kunnen die ook het noorden van Gelderland bereiken. Voor meer zonneschijn kunnen we terecht in het zuiden van onze provincie, want daar is meer ruimte voor de zon vandaag.
0: Ik heb net ook nog iets over het weer gezegd en toen heb ik voorgelezen. Als ik gelogen heb, dan heb ik dat gedaan omdat iemand anders dat fout had gedaan. Dat er toch wel druppeltjes vallen vandaag.
1: Het zou kunnen, lokaal hoor. Uit dikkere bewolking kan er her en der een spatje lichte regen vallen. Maar het zal allemaal niet heel veel voorstellen. Misschien haalt het niet eens de grond in Gelderland. Dus
0: misschien. Wat gebeurt er dan met een druppel die de grond niet raakt?
1: Nou, misschien verdampt die onderweg, dat zou kunnen.
0: Oh ja?
1: Maar vanavond en vannacht zien we dat er meer bewolking aanwezig is in de provincie. En dan zou er wel op meerdere plaatsen een spatje lichte regen kunnen vallen. Dat geldt al helemaal voor morgen overdag. Dan heeft de bewolking vaker de overhand. Kan er her en der wat lichte regen vallen. En de temperatuur ligt dan wat lager dan vandaag met 19 tot hooguit 21 graden.
0: Ik krijg opeens allemaal beelden van druppeltjes die net de grond niet raken. En dan één druppeltje die wel de grond raakt. En die dan juichend over de finish gaat als eerste.
1: Precies, ja, zo gaat dat.
0: Ja, fantasie gaat weer helemaal op hol. Ik dank je wel, Floris. En tot over een uur weer.
1: Tot over een uur, hè.
0: Dag.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Van de Pol Bouwen en Wonen in Kootwijkerbroek.
6: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
6: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Isolatiecheck.
11: Er is isolatiecheck. Ik weet niet waar die vandaan komt. Maar ik wou even de verkeersinformatie doen. En er is namelijk één file in Gelderland op de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer file. En daar, die leidt tot 9 minuten vertraging.
10: Isolatiecheck. Nieuw glas. Check. Vloerverwarming. Check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
14: e-boekhouden.nl.
12: Volg je reislust Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Zin in Zaterdag.

The Little River Band was dit met Help Is On Its Way. Zin in zaterdag, nog 1 uurtje te gaan. Zin in zaterdag. Ik heb al 2 uur lang ontzettend veel zin. Nou, daarvoor al, want ik reed hier naartoe en ik had superveel zin om te presenteren. Mijn naam is trouwens Klaas Drupsteen. Dat werd net nog niet genoemd, maar het is 2 uur geleden ook al gezegd. Het is wel grappig, ik kreeg net een appje van Wouter. Die schrijft, hey Klaas, ik herkende je direct om 7 uur. Dan heeft hij wel een goed geheugen, want het is even geleden dat ik hier gepresenteerd heb. En dan schrijft hij, leuk dat je nog leeft. Nou, vind ik zelf ook wel. Anders had ik ook niet kunnen presenteren vandaag trouwens. Dus het heeft allemaal voordelen. En ja, sowieso is dat wel leuk. Ik doe even een tip, nu we het er toch over hebben. Tenminste, ik wou wat gaan zeggen over tips. Want als jij nog een tip hebt, als je iets leuks gaat doen of iets leuks georganiseerd hebt, mail me dan even op klaas@gld.nl of app naar dat bekende nummer van de Omroep Gelderland 206-2222-1342. En dan kun je nog iets vertellen over dat wat je gaat doen of gaat organiseren. En als je iets anders leuks wil vertellen, dan is het ook prima. Zeker die tips zijn van harte welkom. En dit wou ik zeggen, want er is vandaag een kunstfestival voor kids. Dat wou ik nog even voorlezen. In Bennekom is dat deze zaterdag, dus vandaag aan de Dorpstraat. Het kunstfestival voor kinderen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst. Nou, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen natuurlijk. Er is keuze uit verschillende workshops, van percussiespelen tot zelf schilderen achter een ezel. Het festival is gratis en geopend van 11 tot 4 uur. Nou vind ik het bijna jammer dat ik niet onder de 12 ben, want dat lijkt me hartstikke leuk. Goed, wij gaan door met muziek, want ook dit uur is er weer heel veel muziek. Bijvoorbeeld dit van Madness. Baggy Trousers is dit.

0: Sweet Caroline was dit van Neil Diamond. Nou heb ik allerlei berichtjes binnengekregen, maar ik heb ook een heel bijzonder mailtje binnengekregen. Peter.
1: Ja?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat jij je wel kunt voorstellen dat ik geregeld in allerlei dromen van mensen voorkom, toch?
1: Ja, maar je droomt zelf ook.
0: Heb jij wel eens over mij gedroomd toevallig of niet?
1: Ja, dat kan maar zo. Maar dat is meer omdat ik bijvoorbeeld vannacht heb ik ook slecht geslapen. Ik weet niet of ik over jou gedroomd heb. Maar dat komt gewoon dan omdat ik met jou in mijn hoofd zit. Omdat ik weet, morgenochtend moet ik bij Klaas zijn.
0: Ja, maar nou heb ik dus een mail binnen. En ik heb echt gecheckt of het klopt. Want ik dacht, dat is zo toevallig. Want ik kreeg dus een mail. En dat was van José. En die schreef, na een zoveelste nacht van douchelen en nachtmerries. Dus zij ligt heel veel wakker, heeft last van insomnia, zoals dat met een chic woord heet. Maar dus ook van nachtmerries. Met een hoofdrol voor jou in de laatste nachtmerrie. Dus ik kwam voor in een nachtmerrie. Ik denk, als ik een droom voorkom, dan zijn dat kleurrijke, mooie droom met mooie muziekjes en zo. Maar dus ook in een nachtmerrie. Dat heb ik nog nooit gehoord, dat ik in een nachtmerrie van iemand zat. Maar dat komt dus voor. En ze is dan huilend wakker geworden, zet de radio aan en hoort mijn stem. Dat is toch gek? Daarom ging ik dat.
1: Ja, maar het kan ook zijn dat het misschien, net zoals bij reclames, hè, dat het misschien gisteren geroepen is op de radio van morgenochtend zit Klaas hier.
0: Volgens mij niet. Niemand wist dat, denk ik.
1: Okay.
0: Maar ik vind dat, toeval bestaat niet, schrijft zij, of toch. En dus ik check en ik zeg van, wil je er wat vertellen? Maar het waren alleen nog maar flarden. En dan schrijft ze nog iets van, even kijken, wat was het nou? Soms is een nachtmerrie gedeeltelijk te herleiden. Soms weet ik echt niet waar mijn brein dat vandaan haalt. Zoals met die droom van mij. Is toch gek? Ik vind het echt heel bijzonder. Dus ik denk, wat zou dat nou weer betekenen? Maar dat even allemaal terzijde. Want ze eindigt dan, deze José eindigt met, zou je voor mij een plaatje van de Beatles willen draaien? Liefste oudje, bijvoorbeeld P.S. I love you. Nou, dat wil ik wel, want ik vind het zo bijzonder. Nou, ik heb het nou wel heel vaak gezegd. Dus, maar daar is wel een plaatje. Dat plaatje is wel verdiend. En ik hoop echt dat je beter gaat slapen, José. Dus af en toe met een muziekje in slaap vallen. En dan gaat het hopelijk beter. Hier zijn de Beatles dus met P.S. I love you.

ik hoop dat dit de dag van José wat mooier maakt. P.S. I love you. En dat je vannacht dus wat beter slaapt. De deuren gaan weer open van het museum van de jaren 80. En vandaag wordt de videotheek aangevuld met een stapel videobanden vol jeugdsentiment.

0: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, en ik ben er ook, je weet wel, kleine Bassie, de grote vriend van Adriaan.
2: Bassie en Adriaan, de televisieserie waar heel veel kinderen mee zijn opgegroeid. De serie begon eind jaren 70 bij de TROS. Tot 1997 werden nieuwe afleveringen gemaakt en daarna werd de serie vaak herhaald. De twee hoofdrolspelers Bas en Aad van Toor zijn broers van elkaar.
1: Wij waren klein behuisd, wat een klein slaapkamertje. We sliepen zelfs in één persoonsbed, vlak na de oorlog.
3: Wanneer besloten jullie om met elkaar aan de slag te gaan, werken met elkaar?
1: Die fout, dat is 43 jaar geleden.
3: En wat, waar begonnen jullie mee? Met acrobaten?
4: Ja, acrobaten met stoelen. We trainden met de keukenstoelen. En na een jaar hadden we een nummer en geen keuken meer.
1: We zijn letterlijk in huis door alles heen gedonderd. Door de glazen deur, door het dressoir en zo. Maar we repeteren thuis. Nou, ik ben klassiek van huis weggelopen toen ik 17 jaar was.
4: Ja, en we vonden het helemaal niet erg. Maar toen was het vervelend, nou, jij komt niet terug.
1: En toen zeg ik tegen Aad, ik zeg, joh, Aad, ik heb een beetje het circus geleerd hoe een handstandje moet. Laten we het samen eens gaan proberen. Nou, ja. Toen zijn we zo via een kermistheater op de kermis zijn we gekomen. Zo zijn we het vak ingekomen.
2: Ja, ze waren hier in het programma van Ron Brandstede, maar veel eerder al traden ze op in Stuivers In, kwamen in contact met Joop van den Ende en begonnen hun eigen televisieserie. Die zat vol grappen en grollen, maar was ook leerzaam. Als kind kreeg je erin heel wat van de wereld te zien.
4: En wij gaan op reis.
1: Waar gaan we naartoe?
4: We gaan naar het Canarische eiland Lanzarote en daarna op schattenjacht.
2: De Canarische eilanden dus. En later gingen ze nog verder weg.
4: Dit is de kaart van Amerika.
1: Ja.
4: En zie je al die gekleurde vlakken?
1: Ja, die zie ik.
4: Dat zijn verschillende staten. Amerika heeft zo'n 50 staten. Hier heb je bijvoorbeeld Arizona. Dit is Texas. Alabama. Florida.
1: Pas, je snapt het al een beetje. En al die staten bij elkaar noemen ze de Verenigde Staten van Amerika.
4: Daar gaan we allemaal naartoe. Nou, dat mag jij zeggen, Bas. Jij hebt de prijs gewonnen.
1: Dan weet ik wat ik wil zien.
4: Wat wil je zien?
1: Ik wil heel Amerika zien.
2: En altijd waren er de boeven die het op Bassie en Adriaan gemunt hadden.
4: Wat gaan we doen met die twee, baas?
5: Ik heb een plannetje. Baas, wat zit er nou in die doos? In die doos zit niets. Een fiets? Ik zei niets. Ja, je zei wel wat, maar ik heb je even niet goed verstaan. Trommels, trommels en nog eens trommels.
2: Ja, drommels, drommels. En er waren meer van die uitdrukkingen die regelmatig voorbij kwamen.
4: Was die rem is kapot?
1: Die nou, die rem kapot. Nou ja, wat er ook gebeurt, ook te blijven lachen.
4: Was die, wat is er? Wat zeg je nou? Wat heb je jou?
1: Dat ga ik zo de binnenkant vermogen bekijken.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
6: In Wijchen is het 18,8 graden en in Kerk-Avezaath, dat is gemeente Buren, is het 20,3 graden. Het weer in Gelderland, vandaag is het wisselend bewolkt en blijft het droog met temperaturen van 22 tot 24 graden. Vanavond kunnen er meer wolkenvelden overtrekken met kans op een spatje regenval in het noorden van Gelderland. En het belangrijkste Gelderse nieuws. In Barneveld is een fietser op een e-bike door een auto aangereden op de Lunterseweg. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de aanrijding. Een verdachte heeft geprobeerd een geparkeerde Mercedes aan de Smitstraat in Gaanderen in brand te steken door een brandbare vloeistof over de auto te gieten. Pas na meerdere pogingen vatte de auto vlam, waarbij ook een tweede auto schade opliep. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Er is verkeersinformatie. Oh, zo'n korte file heb ik nog nooit gezien. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de afrit Beek. Daar staat 0,9 kilometer en daar sta je 2 minuten in vast. Hij sprong net van de 1 naar de 2. Het stond net op 1. Het is verdubbeld de tijd dat je daarin vaststaat. Dus. En dan op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo. Daar staat 3 kilometer file en daar sta je 8 minuten in vast.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.

0: hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Zin in Zaterdag.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Ja, ik geef af en toe wat tips en ik doe er nu ook eentje. Dat gaat over gratis straattheater in Wageningen. De binnenstad van Wageningen staat zondag, dat is dus morgen. Hè? Dat is alvast, dan kun je alvast plannen maken voor morgen. Zondag dus in het teken van het Leeffestival. Tussen 1 en 6 kunnen bezoekers op verschillende locaties genieten van gratis straattheater. Muziek, dans, beeldende kunst en acrobatiek. Het thema van deze editie is grenzeloos. Op de markt, in de Hoogstraat en op het Serreplein treden zowel professionele artiesten als lokaal talent op. Naast voorstellingen zijn er workshops en interactieve activiteiten waarbij bezoekers zelf kunnen meedoen. Dat is dus in Wageningen. Nou, nu ik toch bezig ben, doe ik er nog eentje. Tiel Toont is een gratis cultuurevenement in de binnenstad van de stad. Het is een mix van kunst, muziek, theater en cultuur met speciale aandacht voor de Molukse cultuur dit keer. Tiel Toont is zondag 5 juli, morgen dus van 12 tot 5. Op de Groenmarkt treden deze middag onder meer Idem Dito, Rockin' Old School, Remastered en Morgana op. Morgana. In de Weerstraat onthult stadsdichter Sven Ariaans om 2 uur de woorden van de tijd. Dat is een jaarlijks project waarbij leerlingen van het Lingencollege woorden vereeuwigen in hardsteen. Dat is morgen in Tiel van 12 tot 5. En dit kun je al horen. Ja, hoor je ze al? Dit zijn de Zombies met She's Not There. Well, no.

0: Laura Branigan was dit met Self Control. Ja, voor de derde keer nu vandaag Floris Lafeber over het weer. Het zal wel niet heel anders geworden zijn opeens, hè?
1: Nee, het ziet er inderdaad best wel aardig uit vandaag nog steeds. Veel ruimte voor de zon in de provincie. Eigenlijk is het momenteel zelfs zonovergoten met aangename temperaturen van 18 tot 20 graden. Wel een stevig windje vandaag uit het westen, kracht 3 of 4... en in de open gebieden zelfs tippend aan windkracht 5. Dat is een vlagerige westenwind. Maar de komende uren zien we dat er toch iets gaat veranderen. Er liggen wat wolkenvelden voor ons klaar en die schuiven met die noordwestelijke wind de komende uren over het noorden van de provincie, waardoor de zon het wat lastiger krijgt. En uit dikkere bewolking kan er her en der zelfs een spatje lichte regen of motregen vallen.
0: En waar begint het noorden dan? Waar beginnen de wolken straks?
1: Nou, ik denk in de buurt van Harderwijk, Apeldoorn, daar kan het wat bewolkter zijn de komende uren. Maar in het zuiden van de provincie, dan moet je denken aan de rivierenstreek, daar blijft het wel lange tijd zonnig weer.
0: Ja, en is het dan ook een stuk warmer daar?
1: Ja, temperaturen variëren daar tussen de 23 tot 25 graden. Een stukje warmer dan in het noorden. Daar blijft het kwik vanmiddag steken op zo'n 21 of 22 graden. Maar dat is natuurlijk nog steeds wel warm en aangenaam.
0: Nou, Floris, dank je wel.
1: Jij ook bedankt. Tot de volgende keer.
0: Een aangename dag. Ja, tot,
1: tot
0: de volgende keer. Hoi.
1: Doei.
0: Even kijken. Ja. Even kijken of toch. Ja, jongen, ik heb het een tijdje niet gedaan.
2: Welk knopje zullen we eens neer?
3: Dat hebben wij allemaal. Jan is ook weer een tijdje weg geweest.
0: Ja,
3: dus,
0: Jan. Oh, waar ben jij geweest, Jan? Jij gaat veel op reis, hè?
2: Ja, we zijn 7 weken met de camper op pad geweest. En onderweg gewoon op zaterdagochtend live uitgezonden vanuit de camper.
0: En waar kom je dan uit met de camper in
2: Zuid-Amerika? Noord-Spanje. Heel rustig aan. Je moet die tapas ook eten onderweg en de pincho's.
0: Ja, en wanneer ben je teruggekomen?
2: Vorige week.
0: Vorige week.
2: Ja,
0: Zin in Zaterdag is bijna voorbij. Ik heb, ik denk dat heel veel mensen hier in Gelderland Zin in Zaterdag hebben, omdat jullie dan komen om de uur.
3: Ja,
0: dat
3: en zo is het, Klaas. En
0: dat,
3: zo is
0: dat
3: het.
0: Dat denk ik wel.
2: Beetje
0: Cindy, ben jij ook nog weg geweest? Of,
3: Nee, ik ga volgende week. Oh. Dus dan zit Jan weer zonder mij, maar dan komt Carla weer.
0: Wat
3: dus we zijn hier gewoon gezellig met de vakantiepool bezig.
0: Oh ja, en waar ga jij heen?
3: Ik ga naar Zeeland altijd.
0: Altijd?
3: Altijd.
2: Zomer in Zeeland. Dat
3: heerlijk. Lekker naar Katzand.
0: Oké, wat leuk. En hoe lang ben je dan weg?
3: Ik maar 2 weken. Hè. Ik ben nog niet,
0: en hij 7.
3: Ik ben nog niet gepensioneerd.
0: Maar hoe doe je dat dan?
3: Dan komt Carla, dus we hebben allemaal heel goed geregeld.
0: Maar als hij 7 weken in de camper zit...
3: Dan sta ik zeg maar waar jij staat.
0: Oh.
3: En dan doe ik alle vanuit de techniek vanuit de studio. En hij zit dan voor de camper ook mee te presenteren.
0: Weet je, in de zon...
3: We gaan gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Ja.
0: Wat een leven. En wat ga je vandaag doen, Jan?
2: Geen idee. Een radioprogramma volgens mij.
3: Ja, zullen we eens doen? Zullen we een mok weg gaan geven?
2: We gaan een mok weggeven. Ja, de mensen thuis die zitten klaar. De straten stromen leeg. Die willen die mok winnen. We hebben de Schroothoop. Dat is een rubriek waarin we een plaat draaien die je nooit meer hoort, maar die je zo meezingt. En dat is Willeke Alberti met haar vader. Omdat ik zoveel van je hou. Dat is, Je bent niet mooi. Je bent geen...
0: Ik vind die stem van Willy Alberti, ik durf nooit te zeggen, maar dat vind ik zo'n mooie stem.
2: Die heb ik een keer gedaan. Want ik twitterde naar Willeke, ik keek altijd naar het ontbijtnieuws. Ik zou dat wel eens met jou willen zingen.
0: Oh.
2: En toen zei ze, nou kom maar, in Arnhem, in een bejaardenhuis.
0: En toen heb je mee, en kan jij dat goed?
2: Nee, helemaal niet.
3: Gewoon een multitalent.
2: En toen heb ik met Willeke naar dat liedje gezongen.
0: Oké, en zingen jullie wel eens samen ook?
3: Ja, maar dan buiten de uitzending al.
2: Ja.
0: Leuk, dus de mok. Veel muziek natuurlijk.
2: Ja, heel veel muziek. We hebben het koekje van de week. We hebben, wat hebben we allemaal?
3: Nieuws, weer. Heel veel gezelligheid.
2: Bommetje.
3: En er gaat altijd wat, en er gaat altijd wat mis.
2: Ja.
3: Dus, maar wanneer dat gebeurt, weten we natuurlijk.
0: Oh, dat is bij mij nooit eigenlijk.
3: Nee.
2: Van de week
0: uitzendingen van mij zijn allemaal vlekkeloos. Ja. Maar ik heb Peter, hè?
3: Ja, dus als je nou dadelijk op een knopje drukt, gaat er vast muziek spelen, denk ik.
0: Nee, ik moet zo'n schuif omhoog doen.
3: Oh ja.
0: Ik ben nog van de oude stempel.
2: Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust?
0: Dat is Peter.
2: Dat is Peter.
0: Ja, ja. Nou, ik ga een plaatje draaien zometeen dus.
2: Van je af, verder wordt het harder.
0: Ja, oké. Ik ga dat nu doen. Even kijken, hoe lang is het intro? Oh, dat is niet zo heel lang, maar goed. Hier.
2: Oh, dat is
0: een zonnig plaatje.
2: André van Duinen.
0: Jij weet ook alles.
2: Ja.
0: Zometeen dus, de hoop op zaterdag met Jan en Cindy.

zonnig plaatje dus, hè, van André van Duin. Vrolijk en wel als de zon schijnt. Ja, dit was het laatste, het één na laatste plaatje, moet ik zeggen. Zometeen nog Dr. Hook. En morgen dan ben ik er weer. Hans is er morgen nog niet. En morgen klassieke muziek, filmmuziek, hele stemmige muziek. Ik weet daar gelukkig heel veel van, omdat Frits Klei, die het samenstelt, dat allemaal aan mij heeft uitgelegd. Dat komt dus helemaal goed. Morgen om 7:00 ben ik er weer. En ik wens je een hele fijne zaterdag. En heel veel plezier bij Jan en Cindy met De Hoop op zaterdag. Dit is dus Dr. Hook met A Little Bit More.

0: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl. Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
4: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: Sean Cassidy. En The Morning Girl. Ik klink een klein beetje verkouden, geloof ik. Een lichte neusverkoudheid.
1: Het was me nog niet opgevallen.
0: Een zomergriepje, denk ik.
1: Ja, het kan de beste overkomen, Jan.
0: Goedemorgen, Cindy.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Goedemorgen, luisteraars ook vooral.
1: Hoe gaat het met je? Want het was natuurlijk wel weer een toestand vanmorgen niet gekomen. Want de A50 is afgesloten.
0: Ja,
1: dus
0: voor de 72e keer wordt die geasfalteerd.
1: Ja, er zijn vier weekenden en dit is het eerste weekend weer. Dus het is tot maandagochtend 5 uur. Dus zeg maar de bovenkant naar van boven naar beneden. Ja, de A50 richting Arnhem. En toen moest je helemaal om en toen was je later.
0: Van Hoenderlo ging ook niet. Dat was ook afgesloten vanwege het sluipverkeer. Dus via Otterlo en via ik weet niet wat allemaal.
1: Ja, dat waren alweer de eerste zenuwen natuurlijk.
0: En in een leenauto.
1: Ja, ook nog eens.
0: Ja, onze auto krijgt een software-update. Ja, dat gaat bij dat merk nooit helemaal goed.
1: Okay.
0: Dus ik heb nu een soort, ja, hoe moet je dat netjes zeggen? Een soort...
1: Hooierbak.
0: Ja. Met van die velgen.
1: Ja.
0: Zo laag op de weg.
1: Ik dacht, waar is je Gucci zonnebril en je doef-doef muziek?
0: Ik stap een beetje gegeneerd uit steeds, ja. Maar goed, we zijn er. Jij moest ook om.
1: Ja, ik moest een klein stukje maar om. Nee, maar voor jou was het veel erger natuurlijk.
0: Nou, we zijn er. Ik moet straks ook weer naar huis. Dat zien we alweer.
1: Oh.
0: Eerste show.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Maar we zijn er. Dus we gaan weer een heel fijn programma maken. Ik heb de mok maar weer meegenomen. Want ik neem aan dat we die weer weg gaan geven.
0: Uiteraard. Ja. In het spel Ontdek ons plekje. We hebben het uitgebreide weekend weer. Drupje regen, geloof ik, later. De hoofdpunten van het nieuws. Het koekje van de week is deze week.
1: Ja, je tergt me vandaag echt, want ik heb dus heel veel honger.
0: De splits.
1: En die spritsen die vind ik heel lekker en die zet je de hele tijd voor mijn neus.
0: In de schrote op Willy en Willeke Alberti met Omdat ik zoveel van jou.
1: Ik weet het.
0: Uit de Jantjes, die is zo leuk. Jij gaat koffie halen, denk ik.
1: Ja.
0: En de heerlijke, ambachtelijk uitgekozen muziek.

0: 1960, Johnny Burnett en You're 16, You're Beautiful and You're Mine.
1: En ik vind hem toch een beetje nu, als je hem nu in het huidige You're Mine, vind ik een beetje bezitterig klinken.
0: Ja, ja, ja.
1: 16, je bent mooi, je bent van mij.
0: In die tijd was dat allemaal anders.
1: Ja.
0: Ja, waren we iets minder woke ook.
1: Toen mochten we vrouwen wel lastigvallen toen.
0: Nou, dat hoop ik, niet. Nee.
1: Oh, oké.
0: Nee, nee, nee.
1: Okay.
0: Ik heb een nieuw horloge.
1: Ik zie hem. Want we hebben vorige week samen uitgekozen.
0: Ja, want ik was tijdens de vakantie gevallen met de fiets over de kop geslagen. Andere horloge verdwenen, dat ligt ergens in de berm in Saint-Jean-de-Luz, denk ik. Ergens in de buurt. Dus ik heb een nieuw horloge, hij is alleen een beetje bemoeizuchtig.
1: Ja, hij gaat je alles vertellen.
0: Ja, na 50
1: dat
0: minuten.
1: Dat je moet gaan staan.
0: Ja,
1: en zo.
0: Dat soort dingen, ik denk.
1: Hij gaat ook complimentjes geven als je het goed hebt gedaan en je ringen zijn vol.
0: Bemoei je met je eigen zaken, denk ik, af en toe. Heel af en toe.
1: Heel goed gedaan, zegt ze dan.
0: Straks het spelletje nu. Go gentle.

0: feel.
1: Robbie Williams, Go Gentle.
2: Oh, wat heeft die man toch een heerlijke stem.
1: Echt zo'n zaterdagochtendplaatje.
2: Ja.
1: Komen dan net een spin naar beneden, begrijp
2: ja,
1: ik dat?
2: Ja, daar kwam je een heel klein spinnetje zo van boven. Ik zie hem zo als een draadje, ja. Zo joef, joef, joef. Ik vind dat knap, ja. Dat is een heel klein spinnetje, nee. Met zo'n draadje. Dus we hebben wildlife hier in de studio. Het spinnetje is inmiddels weer...
1: Het spinnetje dacht, tv, ik pak mijn moment.
2: Ik denk het, ja, maar de camera was net aan de andere kant. Maar ja. Toch hartstikke.
1: Dat moet hij dan nog even leren. Ja. Daar gaan we. Ja. Is die mevrouw er ook?
3: Ontdek ons plekje.
1: Ja hoor, is paraat. Het spel Ontdek ons plekje met als prijs de enige echte De Hoop op Zaterdag. Mok, die kan je winnen ook weer vandaag. Als je weet welk plekje wij zoeken.
2: Eerste aanwijzing. Dit plekje bevindt zich met dezelfde naam ook in Overijssel.
1: En dit idyllische esdorp ontstond tussen de Bolbeek en de Berkel.
2: Dat je het weet, laatste aanwijzing voor dit moment. Als een van de weinig hervormde kerken bezit het een zadeldak... met daarop een hen en een haan... die met alle winden mee.
1: Het is iets frisser, dus een snoekduik richting Device kan weer.
2: Ja.
1: Vorige week ging dat niet vanwege
2: de warm.
1: Het was te warm. Dus een snoekduik richting je Device, als je het weet. En mail naar jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer.
3: Ontdek ons plekje.

0: vaak door die geluidjes. Ze keert een beetje aan het einde, vind ik.
1: Zeg, en het is... It just happened.
0: It just happened.
1: It just happened. Op Madison Square Garden, van die hele grote schermen hebben ze daar in New York.
0: Ik kan ook in zaal Geerts trouwen, maar zij
1: staat
0: dan...
1: nu just anti-marriage.
0: Ja.
1: Het is nu eindelijk gebeurd.
0: Met die enorme man.
1: Met die enorme man. Ze is getrouwd met American footballer Travis Kelce.
0: Ja.
1: Ze hebben een enorm feest van gemaakt. En eigenlijk is alles geheim gebleven. Dat is ook bijzonder. En ja, alle beroemdheden die je kan bedenken en meer, die waren er.
0: Ja, wij konden niet.
1: Dat is dan toch jammer.
0: We hebben de show.
1: Ja, het is gebeurd. Ze is getrouwd inmiddels. Onze Taylor Swift.
0: Van harte gefeest.
1: Daar hebben we het natuurlijk over. Hè. Ja, als ze het hoort. Congratulations.
0: Terug naar de business in hand.
1: Ja.
2: Het koekje van de week.
0: Het geluid met koekjes.
1: Moeten we ook laten zien, hè? Dat was een verzoek, hè, van onze luisteraars.
0: Camera 2 is nu het koekje, de Spritz.
1: De Spritz. Dat is een traditioneel brossig Nederlands koekje.
0: Hij is
1: dat
0: wel
1: bekend
0: brossig,
1: staat om de rijke botersmaak en de golvende vormen.
0: En de calorieën.
1: Ja, het komt van het Duitse woord Spritzkuchen.
0: Ah.
1: Ja, zacht deeg. Met een spuitzak wordt het op de badplaat gespoten. Het is eigenlijk gewoon boter, suiker en... dat is het, denk ik.
0: Allemaal lichte dingen, zeg maar.
1: Ja, het is waar een mens gelukkig van wordt.
0: Nutri-score Z.
1: Maar wel heel lekker. Je hebt ook geen kleintjes genomen vandaag.
0: Nee, ik dacht ik ben royaal.
1: Ja, dat ben je zeker.
0: Het mag wat kosten.
1: Lekker,
0: we
1: hoor.
0: Zijn ook geïnteresseerd in de koekjes en de koffiemomenten van de luisteraars uiteraard.
1: Zeker.
0: Hoe drinken jullie de koffie? Zit er een smaakje in? Welk koekje heb je erbij? Misschien wel koekjes gebakken. Laat het ons weten met fotootjes. jan@gld.nl. En dan lezen wij ze op de radio voor.
2: Het koekje van de week.

0: Lloyd Price en Personality. Ik moet even een plaatje draaien voor iemand bij Wolfswinkel. Dat is een winkel in Hoenderlo. Koen ging gisteren gasflessen wisselen daar. En er was een meneer die altijd naar ons programma luistert. Dus die krijgt een hartelijke groet.
1: En hoe heet die meneer, weet je dat?
0: Nee, dat heeft hij weer niet gevraagd.
1: Echt?
0: Ja, maar
1: het kon beter instrueren.
0: Hele aardige meneer bij Wolfswinkel in Hoenderlo. Die altijd naar de show luistert. Die alles van ons weet. Je moest ook de groeten hebben.
1: Ja, en ik krijg ook alweer berichtjes van mensen binnen dat ze de vlog hebben gezien. Er is weer een vlog online.
0: Ja, de campervlog staat online. Jan de Hoop YouTube. Ja? Ik verdien er niks mee, dus ik kan het rustig zeggen. Dan kan je kijken hoe ons
1: en allemaal zelf zowel gefilmd als gemonteerd. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Duidelijkheid.
0: Zeker.
1: Je bent
0: stroppen.
1: Een hele hippe senior. Hè?
0: Martine Koning en Jolanda Laarman dekken Hengelo en Bonnie Dols. Denk Zwolle, dat is niet goed als je het wel weet. Jan@gld.nl, uiteraard met je telefoonnummer. Nu, en die wil je eens met de show. And it's so easy.

0: Andy Williams en It's So Easy. Vroeger had hij een eigen tv-show voor de wat oudere luisteraar. En er was een beer in die steeds koekjes kreeg.
1: Oh, dat kan nu ook niet meer.
0: Maar dit geheel terzijde. Kan een beer geen koekjes meer krijgen?
1: Nee, maar je gaat toch niet in een beer in een televisieuitzending?
0: Het was geen echte beer.
1: Oh ja, ik ben van een hele jonge generatie, weet hè. Dus
0: jij bent van Oebele is hupsakee.
1: Nou, daarna nog.
0: Daarna nog zelfs. Ja. Cindy met haar warme stem doet zo de hoofdpunten, maar eerst nog even Sailor.

0: Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: We kijken even naar wat temperaturen. Groenlo 19, Harderwijk 20. Hier op het dak bij de antenne 21 graden. Het weer, het nieuws en het verkeer met Cindy.
4: In Barneveld is een fietser op een e-bike vanmorgen door een auto aangereden op de Lunterseweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De schaapskudde in Elster, Elspeter Heide, heeft na een jarenlange zoektocht een nieuwe locatie toegewezen gekregen van de gemeente Nunspeet. De huidige schaapskooi is te klein, voldoet niet aan de eisen voor dierenwelzijn. En daardoor is een deel van de schapen elders ondergebracht. Ja, en dan inderdaad verkeersinformatie, want zoals we al eerder vertelden is de A50 dicht tussen Arnhem en knooppunt Beetbergen en Waterberg zijn de wegwerkzaamheden. Ja, en dat heeft toch wel tot gevolg dat er veel files staan. Bijvoorbeeld de N233 Kesteren richting Veenendaal, 35 minuten. En meer dan een half uur ook de andere kant op. En ook op de N304 loopt het helemaal vast. Dus volg de omleidingsroutes, zou ik zeggen. Of kijk even bij ons op de site, dan weet je wat er aan de hand is. gld.nl of via de app.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy

0: John Sebastian en welkom back. Ik ben zo blij dat Siri er is, want het is natuurlijk niet alleen een radiopersoonlijkheid, maar ook een tv-ster.
1: Ach, oh ja, ja, ik ga vandaag een dubbele dienst doen, Jan.
0: Een dubbele dienst?
1: Een dubbele dienst, ja, want ze zaten een beetje omhoog, zaten ze hier bij de televisie.
0: Ja.
1: Na een half jaar ga ik weer een uitzending doen. En ja, dat is best spannend, want ja, ik ben nu bij jou natuurlijk. Ja. Je komt dadelijk half in een ander verhaal gevallen.
0: Ja, ja.
1: En de hele televisiestudio is veranderd.
0: Ja, allemaal groen, hè?
1: Alles is veranderd eigenlijk. Het hele programma is veranderd. Alles.
0: Jij kan dat.
1: Dus het wordt een... als mensen vanavond kijken, dan zien ze wat het geworden is.
0: Jij kan dat.
1: Ik hoop het.
0: Ja, ik weet het zeker. Ja. Dan gaan we weer op zoek naar een dorp of een plaats ergens in onze provincie. Te winnen de enige echte De Hoop op Zaterdag, Mok. En dit zijn de aanwijzingen. Dit plekje bevindt zich met dezelfde naam ook in Overijssel.
1: Dit idyllische S-dorp ontstond tussen de Bolbeek en de Berkel.
0: En als een van de weinige hervormde kerken bezit het een zadeldak.
1: Ja.
0: Normaal alleen bij paarden volgens mij. Met erop een hen en een haan die met alle winden meewaaien.
1: Dat dan weer wel. Dat en dan een extra aanwijzing. In september vieren ze hier het Schuttersfeest.
0: Mocht je het weten, heel veel mensen weten het al.
1: Ja, het is heel druk in de app. En ook op de mail trouwens.
0: Mail dan naar jan@gld.nl en doe dat uiteraard. Met je telefoonnummer, misschien wordt het dan jouw feestje.
2: Ontdek ons plekje.

0: Leslie Gore, It's My Party and I Cry If I Want To. Jouw dochter is, begrijp ik, ook helemaal in de gouden ouwe.
1: Ja, dat is zo leuk. Die heeft voor de verjaardag wilde ze heel graag weer een cd-speler.
0: Ja.
1: Dat ze dat heel leuk vindt. Gelukkig maar.
0: Ja.
1: En wij hebben nog heel veel cd's op zolder. Dus die zijn allemaal weer naar beneden gehaald. En mijn moeder heeft ook een grote cd-collectie. Dus daar is ze ook aan het grasduinen geweest. Dus ik heb Bing Crosby en ja. Doris Day. En ze vindt het fantastisch om al die oude liedjes weer te horen. Ja. Ik zeg, nou kind, luister eens naar het radioprogramma wat je moeder maakt elke zaterdag.
0: Als het nog even zo doorgaat, komen wij ook weer in de mode.
1: Ja.
0: Straks het weer, nu Candlewick Green. Hier is Who Do You Think You Are?

0: Calloway Green, who do you think you are? Hallo Jan en Cindy, ik zit aan de koffie met een beschuitje met aardbeien en slagroom. Dat lijkt me lekker. Zegt Harry Mentink.
1: Ja, en ik heb er nog eentje, Teus.
0: Teus.
1: Die heeft een lekkere plakcake met erop een streep slagroom en een toefje zelfgemaakte bramensaus.
0: Oh, wat heerlijk, wat heerlijk. Floris al koffie gehad?
2: Ja, zojuist gepakt inderdaad. Met zwarte koffie.
0: Een koekje?
2: Nee, met een zoetje.
0: Een zoetje. Oh, doe je aan de lijn?
2: Ja, dat vind ik zo wel lekker zo af en toe.
0: Ja, ja, ja. Floris is van het weer, dat weten jullie natuurlijk. Het zonnetje schijnt hier in Arnhem, Floris.
2: Ja, het ziet er goed uit, hè. In grote delen van Gelderland zon overgoten, een blauwe lucht en aangename temperaturen van 20 tot 25 graden maar liefst. Er zit wel een kleine weersverandering aan te komen, want boven het noordwesten van de provincie hangt een plak met bewolking. En met een noordwestelijke stroming komt die bewolking de komende uren ook verder naar het zuiden van de provincie.
0: Oh jee.
2: Waardoor de zon het wat lastiger krijgt helaas.
0: Ja, in de hele provincie?
2: Ik denk wel in de hele provincie uiteindelijk. Maar in het zuiden en zuidoosten van de provincie kan het wel tot de avond duren voordat het daar ook bewolkt raakt. Maar tot die tijd is het gewoon heel aardig weer met veel ruimte voor de zon. Ook wat kleine stapelwolken die momenteel ontstaan. En de temperatuur is goed met 25 of lokaal zelfs 26 graden. Wel een stevig windje daarbij uit het westen, kracht 3 of 4.
0: Ja, wordt het frisser dan als die wolken komen?
2: Nou, het wordt wel wat frisser hoor. Als de zon uiteindelijk schuil gaat, daalt de temperatuur vanavond en vannacht naar een graadje of 17. Al met al wel een prima temperatuur om te slapen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen het noorden van de provincie maakt wel kans op een spatje lichte regen of motregen. Zal heel weinig voorstellen, maar je wordt er natuurlijk toch wel nat van. Morgen veel meer bewolking in het weerbeeld. Af en toe wat ruimte voor de zon. En ook dan moeten we rekening houden met een klein beetje lichte regen. Temperaturen komen morgenmiddag met 21 of 22 graden iets lager uit dan vandaag.
0: Maar daarna wordt het beter, begrijp ik.
2: Het wordt wel beter later volgende week. Maar voordat het zover is, krijgen we maandag, dinsdag en woensdag nog 3 dagen... waarin het weerbeeld een beetje kan tegenvallen. Veel bewolking, met name op dinsdagmiddag een klein beetje lichte regen. Maar vanaf woensdag maakt de bewolking veel vaker plaats voor veel meer zonneschijn. Er komt warmere lucht onze kant op, met natuurlijk een temperatuurstijging als gevolg. Later volgende week, richting volgend weekend, kan het zelfs weer tropisch warm worden in de provincie.
0: Heerlijk, we blijven vrienden.
2: Altijd.
0: Floris Lafebe was dat van Weerplaza.

0: God's sakes, turn around.
1: Ruby, don't take your love to town. Kenny Rogers at the first edition. En daarvoor Leen Liedhouwers met William Jans, met een nieuwe versie van You Never Walk Alone. En de allereerste keer dat die plaat een hit was, herinner ik mij, zat ik aan boord van het zendschip, heel lang geleden, met het raam open mee te krijsen. Heerlijk, heerlijk.
2: Dat kun je nu dadelijk in die pooierbak van je doen.
1: Ja, ja, ja.
2: Leenauto. Maar het maakt dan ook allemaal helemaal niet uit.
1: Ik hoop niet dat de dealer meeluistert, want die hebben gedacht, we geven hem een hele mooie luxe auto. Ja. En we moeten dat misschien maar niet meer zeggen.
2: Nee, moeten we niet meer zeggen.
1: Moeten we niet meer zeggen, dat is niet verstandig. Nee. Een van mijn lievelingsplaatjes. Gwyn, Clark en Hillman. Uit de jaren 70. Hier is Don't You Ride Her Off Like That.

0: McGuinn, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off Like That. Nou, dat doen we zeker niet met Roos Marijn, want die heeft een diploma gekregen.
1: Ja, ja. Diploma-uitreiking. Dus
0: jouw dochter.
1: Mijn dochter, ja, ja, ja. Nee, helemaal fijn. Periode afgesloten, fantastisch, leuk gedaan door de school. Ja, heel mooi. Ze zag er mooi uit natuurlijk. Ze zijn er lekker wezen eten, dus het is wel een periode. Maar ja, nu is het wel aan de nieuwe periode. Ja, want ze gaat studeren natuurlijk.
0: School voor journalistiek.
1: Ja, ze gaat naar de Academie voor Journalistiek. En ze heeft altijd gezegd, ik ga echt niet doen wat jij doet, mama. En kijk, dat appeltje.
0: Young Hearts Run Free, daar komt
1: en
0: het op
1: boom. Ja, heerlijk.
0: De Hoop op Zaterdag presenteert Candy Staten.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: De Hoop op zaterdag. Met Jan de Hoop en Cindy.

0: De Warm Sounds. En de Birds and the Bees. Met echte violen.
1: Mooi.
0: Aan het begin van het tweede uur is Henny binnengewandeld.
1: Ja, en Henny had iets bij zich. Hè?
0: Ja, ik pak het er even bij.
1: Ja.
0: Hij heeft namelijk, wat heb je gemaakt, Henny? Kom even een beetje deze kant op dat de mensen je kunnen horen. Wat heb je gemaakt?
2: Ja, ik heb een schilderij voor Jan gemaakt. Ja. Op glas, zeg maar.
0: Dat is prachtig. Ja, ik hou hem even op de camera. En, kunnen mensen thuis ook kijken?
2: Ja.
0: Als ze tv kijken dan tenminste. Ja. Ja, wat lief van je. Wat ontzettend lief.
2: Ja.
0: Luister je vaak?
2: Ja, heel vaak.
0: Nou, dan heb je enig idee wat we in het tweede uur gaan doen?
2: Nee.
0: Oh, dat is een strikvraag. Dan ga ik het
1: je gaan we eens even vertellen,
0: ja,
1: hoor.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Het spel ontdekken spreekje met als prijs de enige echte De Hoop op zaterdag. Mok, de hoofdpunten van het nieuws. Koekje van de week. En in de schroothoop, omdat ik zoveel van je hou, van Willy en Willeke. En dat plaatje komt uit 1965.

0: Deze muziek komt er weer helemaal in. Hoe oud is jouw dochter Roosmarijn voor de luisteraars?
1: 17.
0: 17, die zingt dit mee.
1: Ja, en ze heeft een brief gekregen van onze minister van Defensie.
0: Oh jee.
1: Ja, dat ze met haar militaire registratienummer. Huh? En dat ze, ja, het is nu sinds april krijgen alle 17-jarigen. Die krijgen een brief, een dienstplichtbrief. Dat was wel even schrikken voor haar.
0: Okay.
1: Dus als er iets gebeurt, dan kan ze worden opgeroepen.
0: Dat zal toch niet?
1: Ja, het stond er allemaal in. Dus het was dus als er een oorlog uitbreekt of situaties die dienstplichtigen noodzaakt om opgeroepen te worden. Het was een hele officiële brief. Mijn dochter schrok wel even.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben toch helemaal geen oproepplicht?
1: Nou ja, nu dus wel. Ja. Alle 17-jarigen. En inclusief mijn dochter heeft hem dus gekregen.
0: Het nieuws is me even ontgaan.
1: Ja, het is wat. Maar goed, jij hoeft je geen zorgen te maken,
0: nee,
1: Jan.
0: Ik ben 71.
1: Ik denk niet dat jij opgeroepen wordt.
0: Nee. Het bejaarde koor erachteraan.
1: Nee, ik denk niet dat jij opgeroepen wordt. Het is wel een 1 en een 7, maar dan net
0: ja,
1: even andersom.
0: Ja, dat denk ik ook niet. Mevrouw die het aan moet kondigen is van slag, denk ik.
1: Ja, dat denk ik.
2: Ons plekje.
0: Nee, toch gaat het goed, ja. Daar gaan we weer op zoek naar een dorp of een plek ergens in onze fraaie provincie te winnen. De enige echte De Hoop op zaterdag Mok. En dit zijn de aanwijzingen. Cindy, wil jij beginnen?
1: Dit plekje bevindt zich met dezelfde naam ook in Overijssel.
0: En dit idyllische esdorp ontstond tussen de Bolbeek en de Berkel.
1: Als een van de weinige hervormde kerken bezit het een zadeldak met erop een hen en een haan die met alle winden meewaaien.
0: In september vieren ze hier het Schuttersfeest.
1: Traditioneel luiden ze hier vanaf de kerktoren het nieuwe jaar in met muziek.
0: En aan de rand van het dorp staat de achtkantige korenmolen De Ster.
1: Nog één aanwijzingje dan? Ja, dan weet iedereen het denk ik wel. Sinds 2005 is het onderdeel van de gemeente Berkeland.
0: Mocht je het weten, jan@gld.nl. Uiteraard met je telefoonnummer.
2: Ontdek ons plek.

0: Roosleen.
1: Ah, ik word hier zo blij van.
0: Ik zag het aan je.
1: Hey, Jan, jij bent wel eens onhandig, maar ik ben ook heel onhandig geweest.
0: Oh, wat heb je gedaan?
1: In navolging van jouw enthousiaste verhalen van een robotmaaier heb ik die ook een aangeschaft.
0: Je hebt een, hoe heet ze? Hij?
1: Mieke de Maaier.
0: Nou,
1: Mieke was lekker bezig. Mieke zet zich wel eens vast in een hoekje. Ik denk, nou, ik als handige vrouw kan best daar iets mee. Dus ik ga dan een balkje zetten, zodat ze daar tegenaan rijdt. En dan gaat ze terug.
0: Zo'n houten haring is heel handig.
1: Ja, dus ik met mijn spade, ik hoppakee.
0: Oh, ik zie het voor
1: dus
0: me.
1: Ik zet die spade in de grond.
0: Had je een speciaal pakje aan?
1: Nee, gewoon. En ik hoor zo, pats. En ik Mieke die stopt ineens abrupt. Bleek ik de hoofddraad doorge... Dus ik heb mijn lieve Robin Tuinman maar weer gebeld. Die heeft dit inmiddels gefixt.
0: Die is gewend om jou te hulp te schieten.
1: Ja, en Mieke doet het weer. Dus dankjewel Robin. Maar ja, heel handig ben ik niet.
0: En niet gewond geraakt dit keer.
1: Ben niet gewond
0: Ach,
1: geraakt.
0: Dat is wel heel wat.
1: Ja. Mieke doet het weer. Dat is toch wel fijn. Ja. Maar het was niet een hele handige actie.
0: Ze maait er weer rustig op ons.
1: Ja.
0: England Danu en John Ford Coley.

0: England en John Ford Coley, I'd really love to see you tonight.
1: Ja,
0: dat is een mooi liedje.
1: Het is gewoon lief.
0: Ja, ja. Je kunt een potje bij mij breken. De hoeveelste keer zou het zijn dat ik deze grap maakte, denk jij?
1: Ja, ik reageer er al niet meer op.
0: 1965 is het jaar van de Schroothoop. Een liedje dat je zo meezingt. Nou, deze zeker, denk ik. Ja, Veronica stond voor het eerst de Nederlandse top 40 uit in dat jaar.
1: En ik luister, ik hang aan je lippen.
0: Ja, een vermomde prinses Beatrix wandelt met majoor Boschart door de Jordaan. Ze werd ook nog gezoend door iemand onderweg. Het zijn iconische beelden. En ze kondigt in 1965 ook haar verloving met Klaus van Amsberg aan. En Hilversum 3 begint met uitzenden. In mono nog. En de DAF 66 kwam op de markt. Ken je die?
1: Ja.
0: Heel grappig autootje. Pientere Pookje had die, geloof ik.
1: Ja. Ja.
0: En Willy en Willeke Alberti hadden een hit met Omdat ik zoveel van je hou. Ik heb het een keer met Willeke zelf mogen zingen in een huis, bejaardenhuis. Zeg je dat nog eigenlijk?
1: Een
0: seniorenhuis. Ja. Seniorenhuis, ja. In Arnhem. Het komt uit De Jantjes, de musical. En het werd in 1920 voor het eerst opgevoerd. Het is door heel veel artiesten gedaan, zoals Johnny Jordaan en Beppie Nooy. In de uitvoering van Willy en Willeke Alberti haalde het in 1965 de 20ste plaats in de hitparade.
2: Gered van de Schroothoop.

0: liedje. Omdat ik zoveel van je hou, Willy en Willeke Alberti. 9:30. Even een rondje mail.
1: Ja, nou ja, mensen, over de dienstplicht is nooit afgeschaft. Wel gold een algehele vrijstelling. Meerdere mensen die daar iets aan ons over melden. Dus ja. Dank daarvoor Leo onder meer en ook Kees natuurlijk. Mensen wat ze allemaal eten. Tomaat en kipfilet op een boterham. Zie ik een foto van. Ja.
0: Ja.
1: Ik zie een halve donut.
0: Een halve donut. Die andere is al opgegeten.
1: Marie-José en Robert hebben een heerlijke donut. Een lekkere bakkersgemberkoek.
0: Oeh, lekker.
1: Bert is dat aan te eten. Er zijn mensen die amateur weerstationsbeelden sturen met temperaturen. Dat is leuk. Heel grappig. En even kijken, iemand is aan het maaien.
0: Oh.
1: Die luistert nog op de koptelefoon. Ja, ja. En ik zie hier een boterkoek van Astrid. En hier nog een appelkoek. Het is echt, er wordt lekker gesnoept in de provincie, hoor.
0: Op, daar gaan de calorieën.
1: Ja, lekker om naar te kijken.
0: Blijf ze sturen, jan@gld.nl met je telefoonnummer. We leven graag met je mee op Radio Gelderland. Prachtig plaatje komt van Michael Bublé. Het heet Everything. You're

0: Michael Bublé. Grote zanger, klein van stuk. Ja. 1,30 meter is hij geloof
1: ik. Altijd op hakken.
0: Hij kwam tot mijn oksels op de foto.
1: Jongen, laat maar even weten dat je met de foto
0: Een paar keer zelfs. Ik en de sterren. Er is een foto, begrijp ik, van Taylor en van haar man.
1: Ja, mooie foto hoor.
0: Mooie foto. De baard is eraf, geloof ik.
1: De baard is eraf. Hele mooie traditionele bruidsjurk van haar. En hij in een beetje een crème kleurig pak.
0: Ja.
1: Mooi hoor.
0: Ja, ze zijn getrouwd. Madison Square Garden.
1: Getrouwd, nou, van harte meid.
0: Het showbiz huwelijk van het jaar.
1: Zo is het. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Want gans bekend, alles was er, behalve wij.
0: De Carpenters. De sweet, sweet smile in de Hoop op zaterdag.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair.

0: stadion De Goffert in Nijmegen wordt de komende jaren grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het aantal staan- en zitplaatsen gaat met 5000 plaatsen omhoog, van 12,5 naar 17,5. Maar alleen de financiering en de vergunningen zijn nog niet rond. Hoe dat zit, lees je natuurlijk op gld.nl. En bovendien zijn er ook nog files, dus hou daar rekening mee. De A50 is voor een groot gedeelte afgesloten. Apeldoorn richting Arnhem, en daarom duurt er een uur langer over als je via de N304 rijdt. Dus volg vooral de omleidingsroutes.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
5: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: De Hoop op zaterdag. Jan de Hoop en Cindy de Koning.

0: En dan rijdt de bus te langs en er zitten er 100. Oh. Oh. Niemand mag met kerst alleen zijn.
1: Nee, zo is het.
0: Tony Orlando en Don. Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Ja, we zijn toe aan de administratie, Cindy.
1: Het was echt heel druk vandaag.
0: Ja.
1: Echt heel druk.
0: Veel mailtjes.
1: Ja.
0: En appjes.
1: Ja, ik heb ze allemaal opgeteld.
0: Ja.
1: En jij wil natuurlijk weten waar we uit zijn
0: vanzelfsprekend,
1: gekomen. Vanzelfsprekend. Ja, 198.
0: Zo zeg. En hoeveel goed?
1: Ja, dat vind ik dan wel weer leuk. 99.
0: Oh, dan zijn er ook 99.
1: Ja, dat is echt heel grappig.
0: Dat is vrij makkelijk
1: uit. Ik heb drie keer nageteld, maar het was echt zo.
0: Ja, nou, dat zal dan. Ja. Wat voor soort slinger zit daar aan vast?
1: Ja, vorige week was het een laffe vanwege de hitte, dus doe maar wel lekker een harde.
0: Een lekkere jetser.
1: Ja.
0: Hij staat stil.
1: Nummertje 3.
0: Oh, de spanning loopt op in de provincie.
2: Ontdek ons plekje.

Zo'n lief verhaaltje dit. Een militair komt thuis. Dat is geschreven naar zijn liefje. Als je nog van me houdt, doe dan een geel lintje op de boom en anders is het uit.

0: De Drifters en Saturday Night at the Movies. Het is zover, Cindy.
1: Ja.
0: Het grote moment is daar.
1: Rapapa, rapapa.
0: Moment suprême.
1: Ja.
0: Daar gaan we. Ja. Bellen met de winnaars. Ja. Wie gaan we als eerste gelukkig maken?
1: Dat is Martina Steyler uit Winterswijk.
0: Martina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat gezellig dat je erbij bent.
2: Zeker.
1: Ja, Martina, wat was je nou aan het doen? Je was buiten bezig.
2: Ik zat gezellig buiten bij de radio te luisteren, ja.
1: Ja, en toen belden wij ineens. Je schrok er een beetje van, hè?
2: Meestal ben je niet aan de beurt, maar nu wel.
1: Ja, het kan gewoon gebeuren, hè? Ja,
0: je hebt een mok gewonnen. Je leven wordt nooit meer hetzelfde.
2: Nee, ik zie er naar uit.
0: Ja, je ziet er naar uit. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan komt dat wagentje van de Postenstraat in. En dan denk je, zou hem dat zijn?
1: Ja.
0: We moeten nog wel even de goede oplossing weten.
2: Ja?
0: Ja.
2: Dat was gisteren.
0: Gisteren. Ja. En de volgende vraag, weet je wat ik ga vragen nu?
2: Nee.
0: Of je applaus wil?
2: Oh, uiteraard.
0: Ja.
2: Uiteraard.
1: Ja, heel goed. Lekker in het zonnetje en applaus ontvangen en een mok. Het is toch heerlijk. En weet je wie me ook blij gaan maken, Jan?
0: Nee.
1: Dat is Trudy Klein-Gunnewiek.
0: Trudy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit welke plaats?
3: Beltrum.
0: Help even, waar ligt dat?
3: Bij Groenlo.
0: Oh, bij Groenlo. Groenlo. Oh, bij
3: Groenlo.
0: Oh,
1: prachtig plekje.
0: Is dat bij Johan in de buurt? Johan Derksen?
3: Nee, woont er in Drenthe. Dit is de Achterhoek.
0: Oh, gelukkig. Nee,
1: dat is prachtig.
0: Dan zit je in die rook.
1: Ja. En Trudy was ook al buiten. Jij was de plantjes aan het water geven, hè?
3: Ja, dat was hard nodig.
1: Ja, want het was droog, hè? Ja. En jij bent ook helemaal verrast en blij, hè? Want jij dacht ook, het gaat me nooit lukken.
3: Nee, dat klopt. Doe je een keer meer gelijk. Bel je.
0: Ja.
1: En zo gaat dat gewoon. Die kans, het is gewoon, er is altijd kans als je meedoet natuurlijk.
0: Dat wordt een polonaise de straat door, denk ik straks.
3: Nou, de hele avond is de weg door je.
0: Ja, zeker. Wil je ook applaus?
3: Graag.
0: Ja.
3: Nog nooit gehad.
0: Nee, nog nooit gehad.
1: Nou, dan klappen we er nog even extra hard bij. Want de applaus is wel verdiend, jazeker.
0: Geweldig, goed gedaan. Wat ga jij nog doen, Martina?
2: De krantpuzzel nog even uitmaken, soepje koken, cakeje bakken. Dus.
0: Oh. Wat voor soepje wordt het?
2: Een groentesoepje.
0: En wat voor cakeje?
2: Gewoon een vanillecake.
0: Oh, lekker vanillecake. En jij, Trudy?
3: Ja. Nou, ik heb zaterdag vrij, dus we gaan vanmiddag mooi fietsen. Een eindje fietsen Hengelo naar Bentelo.
0: Oh, wat heerlijk.
3: Mijn vriendin woont in Hengelo.
1: Ja. Ja, wel voorzichtig doen, hè, want Jan wil nog wel eens vallen. Dus voorzichtig.
3: Ja. We zetten de helm op.
0: Veel plezier allebei, luisteraars. Hartelijk dank. En het goede nieuws is, Cindy.
1: Ja, volgende week.
0: Ja.
1: Ik niet. Nee. Maar jij en Carla doen het dan gewoon weer.
4: Ontdek ons plekje.

0: The Tremolo's and I Like It That Way. Op Radio Gelderland luister je naar De Hoop op Zaterdag. Ik ben de administratie al een beetje aan het opruimen.
1: Ja, ik zie het, ja.
0: Ja.
1: Je hebt haast?
0: Nee, niet haast. Nee, geen haast.
1: Oh, oké. Okay. Je bent gewoon graag een opgeruimd.
0: Ik ben een opgeruimd mens. Ja. Vroeger bij Hilversum 3 heb ik ooit gewerkt. In de studio had je van die cartridges.
1: In het jaar stillekes.
0: Ja, waar de jingles op stonden. Het moest altijd net staan.
1: Ja. Ik ken
0: plaatjes op een
1: jingles,
0: rijtje. Ja, gewoon een beetje netjes.
1: Zo is het.
0: Ja, dat geeft me een opgeruimd gevoel.
1: Heerlijk. Snap ik. Ja.
0: Straks de gastjes weer in de tuin ook lekker opgeruimd, Erik.
1: Alles
0: die tuinpaden weer schoon zijn.
1: Ja hoor.
0: Lekker aan het. Thuis ook. Lekker aan het. Na, nee, is dit.
1: Zo is het.
0: Ja. De Hoop op Zaterdag presenteert Vaya Condi.

0: Daar zal een tijd in gezeten hebben, het schrijven van dit nummer.
1: Nee, nou, soms is het gewoon heel simpel. Ja. Hoeft het niet ingewikkeld te
0: en
1: zijn.
0: En toch leuk.
1: Zo is het.
0: Vaya con Dios, we hebben nog net even tijd voor Roy Orbison.
2: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: heerlijk liedje van Roy Orbison. Als je goed luistert, hoor je de onderkant van het plaatje. Zo oud is het. In Dreams was dat. Xandra is binnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan en Cindy.
2: Hallo.
1: Met een zwoele zomerbries die je binnenwaait.
2: Ja,
0: je had een knipseltje bij je.
1: Verrukkelijk, ja. Ik had een ijssalon ontdekt. Buiten de provincie, maar wel in Blaricum. Ja, en die ijssalon heet De Hoop.
0: Ja, ik dacht misschien in het oude pandje van Gordon.
1: Ja, heel treffend. Dat kan toch bijna niet anders.
0: Ja, wat zit er in jouw show straks?
1: Geen ijs, uiteraard wel taart, kom ik
0: dat,
1: zo op.
0: Dat als... kan ook niet ijs met jouw warme persoonlijkheid, dat smelt.
1: Ja. Dat gaat niet samen, Joop, nee. Dat heb je goed. Als ik jullie zeg, Adriaantje van Heemstra, schiet je dan een bekende filmster te binnen?
0: Nee.
1: Nou, daar ga ik het straks over hebben, want ze is wel degelijk bekend. Ze heeft een eigen plein in Arnhem en een eigen standbeeld. Oh. Dus even een beroemde buurtbewoner in het zonnetje zetten.
0: Ja, goed.
1: En we gaan even in die Dam kijken. Tenminste, ik bel met die Dam. Daar gaat een drumfanfare een grote rommelmarkt organiseren. En dat moet met veel tamtam zijn.
0: En de taart?
1: De taart is voor een jarige slager. En vind jij het dan onaardig als ik zeg het feestvarken?
0: Nee.
1: Kan dat?
0: Ik vind hem geestig, ja.
1: Ga ik hem straks zo noemen.
0: Ja. Cindy, wat ga jij doen?
2: Ik ga zo de televisiedienst eens even kijken wat we me gaan vertellen.
0: Ja, vanavond dan, op tv, 5 uur.
2: Ja, en dan ga ik me een hele week voorbereiden op mijn vakantie, denk ik.
0: Naast radiopersoonlijkheid ook tv-ster. Ja. Onze
2: Cindy. Ik zal wel even bellen, gewoon vanuit Zeeland. Even inbellen
0: heel
2: bij
0: graag, elkaar. Dat is gezellig. Ja. Ik zeg namens het complete team, een mooie zaterdag.
3: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
7: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui, en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Een best lelijke melding op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo. 56 minuten vertraging. De A50 is afgesloten, dus omrijden wordt aanbevolen uiteraard. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Leerdam. 24 minuten op onthoud, er is een kapotte auto. En op de A12 richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 9 minuten op onthoud.
10: Grijp nu uw kans.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
17: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
18: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
19: Buurten. Met

Get on your feet van Gloria Estefan op Radio Gelderland. Maakt de tijd 7:07. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor in de buurten van Gelderland? We gaan het vanmiddag weer polsen en doen dat onder meer in Didam. De drumfanfare daar is bezig met een enorme rommelmarkt te organiseren. En morgen kun je er naartoe. In Duiven is een verrassingsfeestje voor een slager die Abraham ziet. En 1976 was in het gesprek van de week. Had geen WK, maar wel een hele spannende wedstrijd tussen FC Wageningen en VVV Venlo. Daarover volgt straks een buurtvraag. Gezellig dat je erbij bent. Zo eerst maar eens naar een wijk in de buurt van Gorssel met de naam Quatre Bras. Dit is Tensisie.

0: Intensie zie je op Radio Gelderland met de Wall Street Shuffle. Het is 11:11. In onze provincie zijn heel wat buurten met een opvallende naam. En in de gemeente Lochem ligt Quatre Bras. Goed vertaald, vier armen volgens mij. Evelien Kloosterboer is voorzitter van de buurtvereniging. Goedemiddag Evelien.
1: Goedemiddag Sandra.
0: Op de kermis had je vroeger de vrouw met de vier armen. Komt die hier vandaan of niet?
1: Dat klopt.
0: Ja. Echt, dat dacht ik al. Ik hoopte al zoiets, die mythe.
1: Ja. Nee, er zijn twee Quatre Bras in Nederland. Eentje ligt in Friesland en eentje in de gemeente Lochem. Vlakbij, of daar tussen Gorssel en Eefde.
0: En hoe komt hij nou aan zijn Franse naam?
1: Ja, weet je, er is wel een heleboel over bekend. Maar ik ben natuurlijk geen geschiedenisdeskundige. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk heeft het Bataafse leger, een Frans leger, op de Gorsselse Heide gelegen in de... In 1700.
0: Ja, dat gaat ver terug dus.
1: Dat gaat heel ver terug. Ja. En in de 19e eeuw, er is altijd een theekoepel geweest daar. Mm-hmm. En toen zijn de wegen verlegd. En toen zijn er eigenlijk dus vier armen ontstaan. En toen is de weg tussen Zutphen en Deventer, de huidige Zutphensweg N348. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de hoofdweg geworden. En dan had je een weg meer naar het zuiden, dat is Vlierenweg. En de Quatre Brasweg. En vandaar vier armen.
0: Hey, wat grappig. Als je dat van bovenaf bekijkt, zie je dan ook echt vier wegen? Weet je dat?
1: Ja, zeker. Het is echt een echte kruising.
0: Ja, dus de plek die maakt zijn naam waar, dat is mooi. Ja. Is het een grote gemeenschap, Quatre Bras?
1: Maar het leuke is eigenlijk, onze buurtvereniging die is al ontstaan in 1938.
0: Zo, dat is inderdaad al een hele tijd. Dus je hebt voorgangers, Evelien?
1: Ik heb heel veel voorgangers. En al die notulen zijn ook altijd bewaard gebleven.
0: Oh, wat bijzonder. Wat kun je daaruit opmaken? Wat valt op?
1: Nou, wat opvalt is dat het echt vanuit naastenliefde is ontstaan. Mm-hmm. Dat een aantal mannen in Café de Beuze, dat is nu de huidige Chinees Chinatown aan de N348. Mm-hmm. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het lijkt ons leuk om gezamenlijke activiteiten te organiseren en een buurtvereniging op te richten. Ja. Nou, er zijn er ook allerlei vergaderingen over geweest. En uiteindelijk hebben ze dus besloten op 10 oktober, dat gaan we doen. En het contributie werd ook vastgesteld op 10 cent per lid per week.
0: Nou, dat heeft best wat leden opgeleverd, denk ik.
1: Dat weet ik wel zeker. Ja, we hebben nu nog steeds 60 leden.
0: Dat is behoorlijk inderdaad, ja. Ja. Is het een levendige gemeenschap? Zijn jullie actief op van allerlei gebieden?
1: Zeker. We kennen echt nog het Noorderschap. En we organiseren vier activiteiten per jaar.
0: Oh, dat is best wel wat, ja. Wat is de eerstvolgende?
1: De eerstvolgende is stamppot eten in het najaar.
0: Ah, wat ontzettend goed.
1: Hey, als ik de zomerse barbecue gehad.
0: Nou, wat goed. Dat was dus ook een van die vier. Evelien, als ik nou zeg maar als outsider Quatre Bras binnenkom, ben ik dan net zo welkom?
1: Ja.
0: Ja?
1: Zeker.
0: Het is geen besloten gemeenschap.
1: Nee. Er zijn net weer twee huizen verkocht in ons buurtschap. Ja. En die mensen gaan we ook zeker weer benaderen om lid te worden van de buurtvereniging.
0: Ja, zo werkt het met naaste namers, hè? Ja, ik denk dat wij nooit meer normaal zeg maar in de buurt van Lochem-Gorssel rondrijden. Want jij hebt ons een prachtige duiding gegeven. Mag ik je daarvoor bedanken, Evelien?
1: Yes. En leuke uitzending nog. Dankjewel.
0: Ja, dank je. En een heel fijn weekend.
1: Goed weekend. Doei.
0: Ja, zo zie je maar weer, hè. Quatre Bras. In een paar minuten in Effen Buurten weten we er meer over. En zetten we nu een bijzondere stip op de Gelderse kaart. Dit zijn Acta en de Munnik, het regent zonnestralen.

0: Munnik in Effenbuurten op Radio Gelderland. Een plaat die Marlou uit Apeldoorn vorig weekend al aanvroeg. Bij deze alsnog Marlou, het was toen snikheet. Ze had haar ouders opgehaald om lekker onder de koele airco een potje Rummy Cup te spelen. Kijk, zo moet dat in tijden van hitte.
1: SOS, buurthulp.
0: En over hitte gesproken, die was er ook in de zomer van 1976... waarin een hele spannende voetbalwedstrijd plaatsvond. Theo Smeets, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Theo, welke wedstrijd was dat in 1976?
2: Dat was FC Wageningen, FC WUV. En wat duidelijkheid, WUV Venlo, zoals het nu heet, heette destijds FC VVV.
0: Ah, kijk, dat is dus zeg maar voor de oudere gedienden onder ons. Jij was daarbij in 1976.
2: Ja, ik ben er live bij geweest.
0: Wat staat je daarvan bij? Wat was de sfeer?
2: Nou, ik wil beginnen dat mijn oma mij belde. Om 12 uur 's middags pas, op die bewuste zondag 13 juni. Die was destijds verkoper, vertegenwoordigd bij de plaatselijke Volkswagen Audi dealer. Mm-hmm. En die nodigde ons uit om met een busje van de dealer, met familieleden van hemzelf en ons, naar Wageningen te rijden.
0: En daar zat je in het stadion?
2: Voor de wedstrijd kwam die in één keer met het idee om met een busje naar Wageningen te gaan rijden. Nou, we waren natuurlijk hartstikke enthousiast.
0: Ja. En je maakte
2: en
0: daar wat mee, hè?
2: Om opgehaald te worden.
0: Precies, ja. Hey, hoe liep dat af, die wedstrijd? Het was bloedstollend spannend. Kwamen jullie goed uit de bus, als Venloers?
2: Uiteindelijk wel. We hebben met 2-1 gewonnen. Dat was de laatste wedstrijd in de na-competitie van seizoen 75-76.
0: Ja.
2: Waar WW al een voorsprong had genomen. In de laatste 5 wedstrijden tegen Fortuna hadden ze al gewonnen.
0: Mm-hmm.
2: En de stand was, WW stond bovenaan met 7 punten. Daarna ook uit Gelderland, Gelderland met 6 punten.
0: Kijk.
2: En Fortuna zit daar 5 punten en Wageningen speelde geen rol meer. Stonden als laatste nummer 4 en met 2 punten onderaan.
0: Ja, nou Theo, jullie gingen dus met de winst naar huis. Dat hebben de cafés geweten, hè, in Venlo. Dat leverde bierschaarste op, toch?
2: Ja, het waren, als je bedenkt dat er alleen al 10.000 Venlo naar Wageningen gingen om het schouwspel mee te maken.
0: Zo.
2: Daarna terugweg één groot feest. Wat ik begrepen heb, zijn de spelers pas om 11 uur 's avonds, terwijl de wedstrijd om 6:30 begon, aangekomen eindelijk in Venlo, want het hele verkeer stond hartstikke vast.
0: Ja.
2: Uiteindelijk was er een Zuid-Amerikaans feest in Venlo met 25.000 mensen. Dat is nooit meer geëvenaard, zelfs met carnaval nog niet.
0: Mm-hmm.
2: Uiteindelijk was het liedje, dat zeggen we in Venlo,
0: ja,
2: dat de bier helemaal uitgekocht was bij het krieken van de dag. Dus maandag 14 juni.
0: Het is een unicum, Theo. Nou, ben jij speciaal op zoek naar beelden van die dag, hè? Herinneringen van die dag, iets van verslag, precies, iets van illustraties. Wat precies zoek je? Kan je een kleine opsomming geven?
2: Nou, het zou heel mooi zijn als we daar beelden van hebben, maar we geloven dat we het niet boven water krijgen.
0: Ja, onderschat de luisteraars niet.
2: We hebben beeld en geluid, die hebben niks. Je moet je voorstellen, we praten de jaren 70, terwijl alles opgenomen werd van de Eredivisie.
0: Ja.
2: De succesjaren had je van Ajax en Feyenoord, 74 de WK, toen van 74 met Duitsland uiteindelijk. Allemaal opgenomen, maar we speelden in de Eerste Divisie. En daar hangt er maar wel een beetje bij. Nu heb je ESPN,
0: mm-hmm,
2: dat neemt alles op. Maar destijds werd er bijna niks vastgelegd of wat ik me nog kan herinneren.
0: Ja.
2: Dus ook die wedstrijd niet.
0: Maar daar moeten we voor gaan.
2: Zijn, er moet een radioverslag zijn.
0: Ja.
2: We hebben onderzoek gedaan bij de toenmalige regionale zender. Nu is er L1. RZ zou radioverslagen hebben, maar die zijn blijkbaar weggegooid.
0: Ja.
2: En nou, er zou mogelijk iemand kunnen zijn binnen Omroep Venlo. We hebben een eigen omroep. Die heeft onlangs te horen gekregen dat zou een kennisnaam radioverslagen hebben van RZ, regionale Omroep Zuid. Die heeft opgenomen een cassettebandje.
0: Ja.
2: Maar we hebben ze nog steeds niet boven water. Dus mogelijk is er iemand in Wageningen die misschien iets opgenomen heeft van Omroep Gelderland.
0: Precies, wij draaien het om, Theo. Wij draaien het om als er mensen zijn die iets hebben van die wedstrijd uit 1967. En het mag wat ons betreft ook het toegangskaartje zijn. Herinneringen doen er ook toe. Die wedstrijd FC Wageningen VVV Venlo in juni 1976. Meld je dan bij buurt@gld.nl. Want Theo en alle liefhebbers van die wedstrijd uit die tijd, die horen er heel graag meer over. De wedstrijd FC Wageningen VVV Venlo. Wat zijn jouw herinneringen? buurt@gld.nl.

0: Marvin Gaye, Sexual Healing op Radio Gelderland. Het is 16:45. Ik heb net nog even met Theo zitten napraten, die helemaal vol is, zoveel jaar na dato, nog steeds van die wedstrijd die hij meemaakte in 1976. En dat leeft natuurlijk nu extra, nu het WK ook speelt. En zo zie je maar weer hoe mensen met hun hart verpand zijn aan sport. En het zou geweldig zijn als iemand luistert en zegt, ik was er ook bij, of ik ken iets van die geschiedenis in Wageningen, ik wil er wel iets over delen met Theo. Meld je dus via buurt@gld.nl. Na het nieuws van 12:30 gaan we naar Didam en dan gaan we eens kijken hoe daar de rommelmarkt van de drumfanfare langzaam vorm gaat krijgen.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Het is bijna 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Puiflijk is het 24,2 graden en in de Meene gemeente Bronckhorst 25,3. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en blijft het droog met temperaturen van 22 tot 24 graden. Vanavond trekken er meer wolkenvelden over en kan er een spatje regen vallen, vooral in het noorden van Gelderland. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In een appartementencomplex in Nijmegen brak zaterdagochtend brand uit in een appartement aan de Pater Leidekkerstraat. De brandweer heeft de flat ontruimd vanwege rookontwikkeling, maar er zijn geen slachtoffers gevallen en de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Graafschap heeft een oefenduel tussen SC Heerenveen met grote cijfers verloren. Ondertussen maakt Adam Taoui een opvallende transfer van Vitesse naar de rivaal NEC, waar hij vandaag wordt gekeurd en een contract voor 4 jaar zal tekenen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken we nog even naar de situatie op de Gelderse wegen. Op de N304 Apeldoorn.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Ten Brundel Wonen is dé expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Even buurten. Sandra Rakier.

0: I'm Only Shooting Love van de Time Bandits. Vanavond ook op Hoetsjikoe in Varsseveld. Ze zijn naar de knallende afsluiter. De drum van Varendidam die ligt dan denk ik al op één oor, want morgen is het vroeg dag voor ze. Fijke Peters, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Jullie zijn al heel druk, hè?
1: Zeker weten. Ja, we zijn al een paar dagen druk om onze rommelmaakterrein op te bouwen.
0: Ja.
1: Dus ja, en vandaag is de laatste dag om alles even de puntjes op de i te zetten. De kramen mooi te maken, zodat de mensen het morgen ook goed kunnen zien en kopen.
0: Ja, maar morgen is de grote dag. Maar ik dacht, dat komt niet van drummen, hè? Dat doen jullie wel allemaal, maar vandaag geen stok in de hand, denk ik.
1: Vandaag geen stok in de hand, nee. We zijn... We maken wel heel graag muziek, dat is eigenlijk het liefste wat we doen. Maar één keer in het jaar hebben we dan onze rommelmarkt. Dat doen we nu voor de 34ste keer.
0: Ja.
1: En daarmee halen we geld binnen om onze vereniging gezond te houden.
0: Ja, was jij er 34 jaar geleden ook al bij of pas later?
1: Nee, veel later, ja.
0: Ja, dit is dus echt een traditie, hè?
1: Zeker een traditie. En eigenlijk in omstreken, ik heb in omstreken ook wel echt wel bekend. Eigenlijk door het hele land wel, dat mensen ons echt herkennen en weten dat ze hier hele mooie dingen kunnen vinden.
0: Ja, het is geen kleine markt, hè? Omschrijf hem eens.
1: Nou, we hebben sowieso een 45 kramen die volstaan. Dan hebben we daarnaast nog een veld vol met spullen die zeg maar niet op een kramen kunnen staan. We hebben een tent waarin veel kleding ook verkocht wordt. Boeken, LP's, CD's. Ja, het is echt wel een heel groot rommelmarkt.
0: Evenement echt inderdaad. En daar zit ook al 34 jaar de drum van varen achter.
1: Zeker, ja.
0: Dat is best bijzonder, hè? Dat je als muziekvereniging inderdaad ook zo'n groot evenement jaarlijks organiseert.
1: Ja, zeker.
0: Kleine prijsjes, zachte prijsjes.
1: Zeker, zachte prijsjes. Dat is de lol van onze rommelmarkt. Dat we dat niet over de kop drijven.
0: Ja.
1: Maar we willen wel heel graag mooi verdienen. Dus het is altijd ten bate van onze drumfanfare.
0: Ja.
1: Dat houden we de mensen ook voor ogen.
0: Dat is belangrijk inderdaad. Ja. Die fanfare bestaat misschien al langer dan 34 jaar, Fijke, of niet?
1: Ja. Ja. Volgend jaar bestaan we 80 jaar.
0: Oh, daar valt best wat voor te zeggen, toch? Ja, dus er wordt wat afgedrumd dan in die dam, want er zijn geen 4-5 leden. Hoe groot is die vereniging?
1: We hebben 45 leden, waarvan 39 leden echt muziek maken.
0: Ja.
1: En
0: wordt er nog opgetreden morgen ook? Dat we toch nog iets horen van de drumskills?
1: Nee.
0: Dat helemaal
1: echt
0: niet.
1: Want wij zijn met z'n allen echt hartstikke druk om de spullen te verkopen. Nee.
0: Ja, jullie staan achter de kraan, hè? Ja, dat is het, ja. Ja. Waar moeten we zijn morgen, Fijke?
1: Morgen mag je zijn in buurtschap Greffenkamp bij het clubgebouw Ons Eigen Ding.
0: Dan
1: Manhorstweg 3A in Didam.
0: Dat is het. Vanaf hoe laat?
1: Vanaf 10 uur gaan de hekken open en om 3 uur sluiten we de hekken weer.
0: Oh, mag ik jullie een hele mooie dag wensen?
1: Dankjewel.
0: Jij ook, Fijke.
1: Oké, fijne dag.
0: Jij ook. Vanaf 9 uur dus morgen in de Greffelkamp bij die dam. Grote rommelmarkt georganiseerd door de drumfanfare. En weet je wat? Het wordt prima weer.

0: Tops op Radio Gelderland met Walk Away René. En daarvoor Robin Thicke met Blurred Lines.
1: Wat een kabaal, niet normaal. Heel een trommelvlies en schaal. In appelska trillen de bananen uit de schaal.
0: Ja, we gaan het weer aan vandaag. Om herrie in de buurt te voorkomen, mag je een plaat aanvragen waar heel Gelderland van mee kan genieten. Dat mag een pittige zijn, maar ook een tenen krommende. De rekening is sowieso voor effe buurten, dus mail een titel naar buurt@gld.nl en in het volgende uur draai ik hem voluit. Gaan we nu nog even op de fiets, voordat de Tour de France vanmiddag echt begint? Dat doen we met Sazie en Tour de France.

De dames van Hart op Radio Gelderland met Alone. Ja, wat mij betreft kunnen hier de ramen ook wijd voor open, hoor. Daar mag de buurt toch mooi met meegenieten. Het is 6:06. Na het nieuws van 1:00 moeten we nog even over Adriaantje van Heemstra praten. Een niet zo gewone buurtbewoonster van Arnhem, maar wie was ze? Vorige week noemde ik haar naam en ik zou opheldering gegeven. Dat is nog niet gebeurd. Ga ik na 1:00 doen. En we zijn bij een verrassingsfeestje in Duiven. Slager Björn wordt daar 50 en hij krijgt de even buurtentaart. We juichen vast met Cool and the Gang Celebration.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En zo zie je maar, hè, wat je op een rommelmarkt kan vinden. Of tweedehands, reden dus morgen om naar Didam te gaan. Wie weet vind je daar ook een pareltje. Kijken we nog even naar de situatie op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. 60 minuten op onthoud, er is een ongeluk gebeurd. Je wordt via de vluchtstrook geleid. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 36 minuten vertraging. Wordt ook geadviseerd om te rijden. De A50 is daar dicht. En dan nog de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 11 minuten op onthoud. Altijd weer de vraag of de effe buurtentaart daarmee toch op tijd is aangekomen.
0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
2: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
17: Even buurten. Met Xandra.

en je weet, op een goed moment gaat zo'n nummer altijd weer op hol, hè? Vicky Sue Robinson met Turn the Beat Around. Wat een heerlijke start van het tweede uur van Effe Buurten. Tot twee uur buurten we nog door. We hebben contact met Linda van TV. Zij is bij twee zeemanskoren in Uggelen. Eén voor mannen en één voor vrouwen. Dat schijnt niet samen te gaan, dat brengt ongeluk. En de plaat die op flink volume mag, die is ook binnen. Ik kan je zeggen, het is er één met een grote schreeuw. En misschien daagt je dan al wat. Nu eerst naar Duiven, naar een jarige slager. Het feestvarken, mocht ik zeggen, is niet onaardig bedoeld.

0: Jordi Inspiration van Chicago. En van Chicago gaan we naar Duiven. Tijd voor taart. Want daar is de Even Buurtentaart afgeleverd. En wel bij Brian. Brian, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mag ik je van harte feliciteren?
1: Ja, dankjewel.
0: 50 lentes, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is een hele bijzondere leeftijd. Is er een pop voor je?
1: Een pop? Eentje? Er zijn er wel een stuk of 3, 4.
0: Nee, echt?
1: Ja. Vanochtend kwamen er al 6 Abrahams binnenlopen. Maar...
0: Oh, jongens, zijn vrienden verkleed naar jouw feestje gekomen?
1: Dat denk ik.
0: Ja.
1: Ik zou niet weten wie.
0: En hoe zien ze eruit? Met baarden, met hoedjes op, met wandelstokken?
1: Ja, nou, wandelstokken, nou, baarden hadden ze niet. Maar wel met hoedjes en nou, van alles wat. Vooral een telefoon in de hand. Maar ja. Ik weet niet waarom.
0: Je zal het weten, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: 50 Abraham, dus dat wordt er goed ingevreven. Waar vier je het, Brian?
1: Ik ga het vanavond vieren bij de rugby in Zevenaar.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben we een groot feestje.
0: Ja, wat gezellig, joh. En je bent nu bij je zaak in Duiven?
1: Dat klopt.
0: Een slagerij, is dat de beste plek om nu even af te trappen?
1: Ja, nou ja, goed, dat klopt. Ja. Er zijn wel heel veel klanten die mij komen feliciteren. En ik krijg ook best nog wel wat cadeautjes van sommige mensen. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, wat leuk. Ja. Want je bent gewoon eigenlijk aan het werk vandaag.
1: Ik ben aanwezig, zeggen ze altijd.
0: Ja, dat is het inderdaad. Ja. Dan kun je van beide kanten genieten, van je verjaardag en van het werk.
1: Ja.
0: De bakker is ook bij jou langs geweest.
1: De bakker is ook bij mij langs geweest, ja. Die heeft een taart gebracht.
0: En staat er een afzender op?
1: Nee, want ik heb hem wel gezien, maar ik heb hem nog niet opengemaakt of niks. Ik weet niet waar hij nu staat.
0: Nee, en er zit ook geen afzender bij, want er is iemand die heeft hem speciaal voor jou aangevraagd.
1: Oké.
0: Ja, iemand die niet op het feestje is, maar wel, nou, jou wel een warm hart toedraagt, zal ik het zo zeggen.
1: Oké.
0: Ja.
1: En wie is dat dan?
0: Zal ik hem er maar even bij halen? Frans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Sandra. Brian, van hartstikke gefeliciteerd met Frans Derks uit Arnhem. Ik ben deelgenoot een beetje van je lieve broer en schoonzus, Gert-Jan en Nathalie. En samen hebben we dit plannetje eigenlijk bedacht met hulp van Sandra.
1: Oh, leuk man, super Frans, leuk, super. Ja, super. Nou, dat vind ik erg leuk.
2: Vanmorgen hebben we al veel Abrahams bij jouw slagerij rondgelopen, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Dat is echt wel veel.
2: En ik vond de woordspeling van Sandra hartstikke mooi. Een jarige slager is een feestvarken, dat past bij je.
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Ja, kan je hem hebben, Brian? Je voelt je niet uitgescholden, hè? Het is goed bedoeld.
1: Ja, maar nee, zeker niet. Ach, jongens, je moet eens zien wat er bij mij allemaal staat. Dus ik ben wel wat gewend, hoor.
0: Ja, wat
1: ik
0: leuk.
1: Ik ben wel wat gewend.
0: Nou, dus, een taart ontbrak nog. Vind je dit een onverwachte daad van Frans? Had je het verwacht?
1: Ja. Nee. Nee, ik had het niet verwacht. Ik ben dat ook heel dankbaar. Ik vind het superleuk. Ja, en Frans, die kennen we natuurlijk al jaren.
0: Ja
1: want we waren daar vroeger al kind in huis. En en ik weet zeker, ik ben nog steeds kind als ik moet, kan ik altijd komen.
0: Wat dus, geweldig.
1: Het is een superman.
0: Leuk. Dus. Nou, Frans, volgens mij is de boodschap goed aangekomen, hè?
2: Wederzijds, ja, precies.
0: Ja, ze moeten maar lekker gaan genieten.
2: Ja, en ik wens je nog een hele fijne dag. En genieten van deze dag.
1: Ja, dankjewel Frans.
2: En, graag gedaan, veel plezier nog. Groetjes aan José en Twan en andere kinderen.
1: Zal ik doen. Dankjewel.
2: Doei.
0: Genieten van Abraham en jij ook, en Frans. Dankjewel voor de aanvraag.
1: Ja, dankjewel.
2: Sandra, jij ook bedankt voor de hele.
0: Graag gedaan.
1: Doei.

Zij is van mij, André Hazes en Mart Hoogkamer op Radio Gelderland. En als je nou ook een keer iemand wil opgeven voor de Effe Buurtentaart, het pakt altijd leuk uit, dat hoorde je net ook weer. Ik zie het helemaal voor me, al die Abrahams in Duiven. Doe een aanmelding via buurt@gld.nl. De bakker gaat namelijk niet op vakantie. Hij brengt de hele zomer taarten rond. Bruno.

Een acteur die zijn wens om te zingen waarmaakte, Bruce Willis under the boardwalk. Ja, welke plaat hoor jij nou graag eens ongegeneerd hard? Daar reageerde Mies van Tijl heel snel op. Ze zegt, ik werd van de week heel lang in de wacht gezet bij een servicebalie. Het muziekje dat opstamt, dat ging me de keel uithangen. Steeds datzelfde deuntje, volgens mij uit een computer. Toen ik ophing, kon ik het wel uitschreeuwen. Daarom zou ik heel graag Shout van Lulu willen horen. Ik snap hem helemaal, Mies. Ik heb hem opgezocht. Ik zet hem op en zet jij hem maar op 10. Hier is ze. Lulu and the Lovers met...

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemiddag. In Metre, gemeente West-Betuwe, is het 23,4 graden. En in Empe, gemeente Brummen, 25,4. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en blijft het droog met temperaturen rond de 22 en 24 graden. Vanavond kunnen er meer wolkenvelden overtrekken met kans op een spatje regen, vooral in het noorden van Gelderland. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Nijmegen is

0: zoals buitenzonwering of betere ventilatie. Maar zelf aanpassingen doen, zoals het plaatsen van een vaste airco, mag alleen met toestemming. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Hebben we nog ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 30 minuten vertraging, er is een ongeluk gebeurd, 2 rijstroken zijn dicht. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 47 minuten op onthoud. De weg is afgesloten daar en er wordt geadviseerd uiteraard om te rijden. En dan nog op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 minuten vertraging. Doe het rustig aan, het is weekend en hou die radio fijn aan.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Buurten. Xandra Rakier.

0: Goedenavond.
1: Even buurten.
0: Ja, ik moet nog even terugkomen op een vraag van vorige week. Ik vroeg je toen of je enig idee had wie Adriaantje van Heemstra was. Nou, het is een schuilnaam van een filmster die een tijdje in Arnhem en Oosterbeek gewoond heeft. En dan heb ik het over niemand anders dan Audrey Hepburn. Vlak voor de oorlog uitbrak kwam ze naar Gelderland met haar familie. En omdat een Engels klinkende naam als Hepburn tijdens de Duitse bezetting als gevaarlijk werd gezien, gebruikte de familie de naam van Heemstra in plaats van Hepburn. Mensen in Arnhem die kenden Audrey niet onder deze naam. Ze kenden haar gewoon als Adriaantje van Heemstra. Er staat een beeld van haar in het Sonsbeekkwartier. Adriaantje van Heemstra, eerst een buurmeisje, nu een prachtig buurtbeeld. Als je eens in Arnhem bent, ga maar eens kijken.

0: Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

Daniel Lohuus met Hier kom ik weg op Radio Gelderland. Het is bijna 14:15. Ik wilde even een blik gaan werpen op de uitzending van Effe Buurten Televisie vanavond. Linda Geerdink is op pad met de Effe Buurtenbus. Ik blijf haar eventjes proberen te bereiken. Anders ga ik zelf eventjes vertellen wat je kan verwachten. Het is toch leuk als ze het even zelf kan vertellen. Ze is in ieder geval vanochtend al geweest in jachtschietcentrum De Berkenhorst. Die willen, ja, om het zomaar te zeggen, de jacht op een positieve manier in het licht zetten. Dus ze hebben gekeken daar en er is natuurlijk van alles vastgelegd. En het was druk. Niet alleen maar mensen die de vorm van jagen lieten zien. En volgens mij heb ik nu contact. Nee, ik krijg de voicemail, dus ik blijf zelf even verder vertellen. Er waren ook jachthonden, er waren jachthoornblazen. De hele sfeer van de jacht, maar dan ja toch op een positieve manier is in beeld gebracht. Ik ben benieuwd hoe ze het eraf heeft gebracht. En als het goed is, is ze nu in Uggelen bij een korenfestival. En ik zei het al even aan het begin van dit uur. In Uggelen zijn de koren verdeeld in een mannenkoor en een vrouwenkoor. Ze zingen zeemansliederen, shantykoor uiteraard. En als zij gemengd zouden zingen, zou dat ongeluk brengen. Dat is natuurlijk iets van een hele oude traditie waar ze in Uggelen nog steeds in geloven. We gaan dat allemaal vanavond zien. Ik denk dat dat heel bijzonder is. Zouden ze wel naar elkaar mogen kijken, vraag je je dan af. Hè? De mannen naar de vrouwen en de vrouwen naar de mannen. Niet samen zingen, maar wel elkaars publiek zijn. Nou, dat lijkt me eigenlijk best voor de hand liggend. Kortom, er gebeurt weer genoeg in de provincie. Linda is dus vandaag on tour. Ze zetten het straks in elkaar. En vanaf 16:45 kun je het zien op TV Gelderland. En mocht je het missen, daarna gewoon ieder uur herhaald. Of je kijkt eerst de leukste items en het uur later een item waarvan je denkt, nou, geef het nog een kans.

0: Bijzondere muziek van de Blue Oyster Cult met The Reaper op Radio Gelderland. Het is bijna 2:50. Vanochtend om 11:00 is er iets bijzonders in Eerbeek geweest. En Geertje van Klaveren die was daarbij. Geertje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En dan hebben we het over de Eerbeekse oliemolen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Wat is er georganiseerd? Er was een project aan vooraf gegaan. Een project om een slogan.
1: Vorig jaar, rond het einde van het seizoen, hebben we op Facebook een soort van prijsvraag uitgezet. Met de vraag van wie heeft er een slogan of slagzin wat slaat op onze Eerbeekse oliemolen.
0: Ja, en waarom moest er een slogan voor komen? Wilde je hem een beter op de voorgrond plaatsen?
1: Nou ja, om een beetje aandacht voor de molen te krijgen, wilden we dat heel erg graag doen.
0: Ja, en is daar leuk op gereageerd?
1: Ja, er zijn enkele reacties op binnengekomen. En die reacties heb ik doorgegeven aan Johan van Zadelof, waar de molen altijd van is geweest. Mm-hmm. En die heeft de winnende slogan uitgezocht.
0: Oh, nou ben ik natuurlijk heel nieuwsgierig. Die is vanochtend om 11:00 bekendgemaakt. Zou je hem op radio willen noemen, Geertje?
1: Ja, de slogan is geworden: de Eerbeekse oliemolen, waar eeuwenoud ambacht en waterkracht samenkomen.
0: Oh, hij rijmt.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, dat is wel heel mooi. Daar is voor geapplaudisseerd, denk ik, vanochtend.
1: Ja, zeer zeker. Ja. En ja, we hebben deze slogan hebben we door een houtbeeldhouwer op hout laten maken. Mm-hmm. En daarbij is de afbeelding van de molen ook erop gekomen. En die pronkt nu aan de buitenkant van de Eerbeekse oliemolen.
0: Nou, fantastisch.
1: En, ja, degene van de slagzin en de beeldhouwer hebben het samen onthuld vanmorgen.
0: Ja, hey, daarmee is wel een soort missie voltooid voor jou, denk ik, hè?
1: Ja, dat is weer een van de dingen die de molen toch onder de aandacht brengt, denk ik.
0: Ja, nou, als de molen kon glunderen, dan glundert die. Denk je ook niet, Geertje?
1: Dat denk ik zeer zeker, ja hoor.
0: Oh, leuk zeg, heel leuk dat je dit even hebt willen vertellen. Is er nog feestelijk afgesloten met een glaasje?
1: Nee, dat nog niet. Nee hoor, dat gaan we straks aan het einde van het seizoen weer doen.
0: Hartstikke goed. Dus iedereen die nu in Eerbeek komt en langs de Eerbeekse oliemolen loopt, die zit het bord dus met de slogan.
1: Ja, en we doen natuurlijk ook mee aan de Gelderse Dag zo dadelijk in september.
0: In september.
1: Dus, dan is die natuurlijk ook te bewonderen.
0: Ja.
1: Ja, dat is altijd de derde dinsdag de derde zaterdag in september.
0: In september, ja.
1: Ja, dan hebben we de Gelderse Dag, dus dan zijn jullie ook van harte welkom om daar te komen kijken.
0: Van harte, dank je wel. En dat is natuurlijk een uitnodiging aan heel Gelderland. Als je geïnteresseerd bent in hoe dat eerbetoon heeft plaatsgevonden daar in Eerbeek, ga zeker even kijken. Vanaf vandaag dus een mooie slogan bij die Eerbeekse molen. Dit is Elvin Bishop, Fool Around and Fell in Love. En wat zullen ze daar nog nagenieten in Eerbeek? De missie is volbracht.

Fijne muziek op Radio Gelderland. Daar ga je veel meer van krijgen zometeen bij Erik met alle 13 goed. Ja, het was weer leuk buurten vandaag. We sluiten af met Them en Here Comes the Night. Mooi weekend. Graag tot volgende week.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen.
12: Kijk op svenvoorogen.nl.
13: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
13: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
14: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
15: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
16: Allemaal als het hier mag zitten in luistering.

0: Elvis Presley. A Little Less Conversation. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Alle 13 Goed. Tot 6 uur ben ik bij met de allerlekkerste gouden ouwe uit de jaren 60, 70 en 80. En vandaag speciale aandacht voor juli 1989, de hitparade van toen. Ik heb even de krant van toen erbij gepakt. De krant had een uitgebreid artikel over de omroeptransfers. Want we kregen commerciële televisie TV10 en radio Tele Veronique. Nou, even een paar dingen uit het artikel. Het is mooi gerubriceerd per omroep. Caro, Leo Driessen, sportverslaggever, gaat naar TV10. Henny Huisman gaat naar TV10 en zal ook bij de Tros te zien zijn. Farah, Diewertje Blok, Nederland Muziekland, gaat naar Veronique. Annette van Tricht naar Studio Sport, maar blijft ook bij de Farah Radio. Veronica, Tineke de Nooi, gaat naar TV10 voor het ontbijtprogramma. En Farah, Koos Postuma, onder meer natuurlijk bekend van Klasgenoten, die gaat ook naar TV10. Ja, Koos, die werd een van de gezichten op de nieuwe commerciële televisiezender.
1: Dames en heren, goedemiddag. Inderdaad, vanaf 1 november mag ik elke werkdagavond van 10:30 tot 11:00 een talkshow presenteren.
2: Dat was toen, 1989.

I'm always touched by your presence, dear. Blondie was dat. Ik neem je even mee naar 1982. Toen was daar de doorbraak van de band De Dijk. Ze bestonden al een tijdje, hoor. Ze hadden als stampij ook al muziek gemaakt. Maar onder de naam De Dijk en met het eerste album kwam het eerste succes ook. De eerste echte hit, dat werd Bloedend Hart. En wat gebeurt er nou als je succesvol bent als Nederlandstalig artiest? Dan word je uitgenodigd door Giel Montagne. Nou, zij kwamen bij Op Volle Toeren. En wat zei toen de eindredactie van dat programma? Of Giel, daar wil ik vanaf zijn. De regel, ik krap wat aan mijn kont. Dat kan niet bij ons op televisie. Dat moeten jullie anders zingen. En weet je wat ze ervan maakten? Ik krap wat aan mijn hond. Nee, dat is een hele verbetering.

Ja, ik krap het aan mijn kont. Dat mocht dus niet van de Tros. Maar ook de zin, ik speel wat op mijn fluit moest worden aangepast. Maar nu weet ik eigenlijk niet wat ze daar destijds van hebben gemaakt. Het zal ook wel weer wat creatief zijn geweest. Alle 13 goed. Ik heb Petula Clark voor je.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Eens even kijken. Voor het Gelders Nieuws kijk je natuurlijk op onze website gld.nl... of kijk natuurlijk in de gratis te downloaden Omroep Gelderland app. Ben je altijd blij? Nou ja, nieuws is niet altijd goed natuurlijk. Ben je altijd bij van datgene wat er in onze provincie gebeurt? Alle 13 goed, ik neem op de half uur ook eventjes mee terug in de tijd als het gaat om de commercials van toen. Dit was begin jaren 80 en ik ben wel benieuwd wie had die LP allemaal in huis.
9: Zo, die bak ze bruin. Alle 20 schaan.
10: Puntje erin, puntje eruit.
9: Ja, hey, kijk nou, dikke Leo.
11: Hey, dingeling.
9: Alle 20 schuin. Met Jan Boezeroen, Zwarte Lola, de Slijpers en nog wat schuismarcheerders.
12: Zwarte Lola.
9: 20 liedjes die nog niet kunnen. Alle 20 schuin.
13: Hele zakje loopt.
9: Alle 20 schuin. Een blaas die staat.
8: Zou dat allemaal op Spotify staan? Eigenlijk ga ik toch eens een keer opzoeken. Zometeen na de reclame, My Life, Billy Joel.
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
16: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil.

0: Natuurlijk hoor je de grootste zomerrits op Radio Gelderland. Dus ook de Beach Boys met Barbara Ann.
1: Dat was toen.
0: Vandaag neem ik je met speciale aandacht mee terug naar 4 juli 1989. We kijken naar de hitparade van toen. Er komen weer twee mooie aan uit die hitparade. Zal ik het alvast verklappen welke het zijn? Nee, dat doe ik dit keer niet. Luister maar gewoon, je krijgt er twee. Een vrouw en een groep. 1989, als we kijken naar de meest opvallende zaken gebeurd in het jaar 1989, is er altijd één ding die eigenlijk altijd wel genoemd wordt. Ja, de val van de muur, dat was natuurlijk ook wel een dingetje in 1989. Maar de val van Bukkelebier was wel de andere. Het was een mooi streven natuurlijk. De komst van alcoholvrij bier, 1989. Ik bedoel, ja, dat is toch wel fijn dat dat er ook is, dat je ook alcoholvrij bier kunt drinken. Zo klonk de reclamecampagne.

0: lekker dat je de alcohol niet mist.
1: Nou, dat was een hartstikke goed begin. Mooie stem, Edwin Rutte hoorden we trouwens. En toen kwam Joep van het Hek aan het woord. En toen was het heel gauw weer gedaan met bukkelen. Want toen durfde geen enkele Nederlandse man en vrouw nog bukkelen te bestellen.
2: Bukkelen, dat kent u, dat is dat gereformeerde bier, hè? Dat kent u wel, hè? Bukkelen drinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelen drinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot. Hè?
3: En dit was 1989.

van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest en discotheek Actania in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij bar meneer Foppen in Juinen. En we zijn een disco dancing Hertog van Gelderen in Pulteren Wezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we er al!
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava... voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait... omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven... De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Alle 13 goed. Met Erik van der

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Straight Life van Randy Crawford samen met de Crusaders. 4 juni, herstel juli 1989.
1: Dat was toen.
0: Ja, klokkijken is voor mij heel moeilijk, maar de kalender kijken, dat is echt zo mogelijk nog moeilijker. Hè? Ja, we moeten het er maar mee doen, hè. Ik heb er andere talenten, zullen we maar zeggen. We zijn terug in juli 1989. We gaan weer naar de hitparade van toen. En ik wil je even het verhaal vertellen van een man die belangrijk is voor de Nederlandse dance scene. Niet veel mensen kennen zijn naam, denk ik. Peter Slaghuis. Hij maakte de weg vrij voor veel artiesten zoals Paul Elstak, Extints en alle dance die ernaast gekomen natuurlijk. Hij was een DJ-mixer. Hij kwam oorspronkelijk uit Den Haag, maar ging in Appeltern wonen. En helaas is hij daar in september 1991 al verongelukt. Onder de naam Hit House had hij in 1989 een aantal hits, zoals deze.
2: Picture this. Recording studio somewhere far, far
0: Jack to the
2: away.
0: Sound.
3: Say kids, what time is it?
0: Ja, dit hoorde je destijds in alle discotheken, hoor. Dit was het nieuwe geluid, 1989. To the sound of the underground. En dit is die andere grote hit van Move Your Feet to the Rhythm of the Beat.
4: Hi everyone, I'm your best friend back in town again to get you on your dancing feet.

Ach, heerlijke zomerrit, die hoort ook bij de zomer van 1989. Paco en Amor de Mis Amores. Radio Gelderland, ik ben tot 6 uur bij je met de allerlekkerste gouden ouwe. Nu even lekker ver terug in de tijd. Back to the 60s. Deze mannen zijn nog steeds actief. Wordt getwijfeld of ze nog gaan toeren, las ik in de krant. Nou, ik denk dat ze het gewoon weer gaan doen binnenkort, hoor. Deze mannen geven nooit op. Uiteraard, je herkent ze. The Rolling Stones.

0: Radio Gelderland.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers. Aan tafel.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers aan tafel!
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
12: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
11: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
13: Eens even kijken. Op onze website gld.nl voor het allerlaatste Gelderse nieuws. Kun jij natuurlijk ook doen. Of download natuurlijk de gratis app van Omroep Gelderland. En daar ben je ook altijd bij. Tot 6 uur, de allerlekkerste gouden ouwe in alle 13 goed. En op de 30 minuten neem ik je even mee terug naar de commercials van toen. Dit zal zeker mijn mensen in Ede en omgeving aanspreken. Want heel veel mensen in Ede werkten natuurlijk destijds bij Victoria Vesta.
14: Verzekeren is nodig, maar verzeker alleen dat wat echt noodzakelijk is. Bij Victoria Vesta.

0: En dit was 1975.
1: Na de reclame, Hall & Oates, I can't go for that.
2: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules...

0: onder één dak? Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Entree. Daar was hij weer. Mick Jagger zo net met de Rolling Stones. En nu is achtergrondzanger ook te horen bij Carly Simon in Your So Fame.
1: Dat was toen.
0: 4 juli 1989. Daar zitten we. Wat konden we zien op televisie? Nou, op het Nederland 1, daar hadden we de Gummiberen. Tekenfilmserie. Zo vader, zo zoon. Met Gerard van den Berg, geen familie. Om 19:30 op Nederland 1. 13 persoonlijke ontmoetingen. Dominee Schouten uit Rozenburg over Petrus. Aan het einde van de avond was dat. We hadden kijktelevisie, dat was heel populair. Ging over de moderne ontwikkelingen en de ruimtevaart. Dierenmanieren, legendarisch. Gepresenteerd door Leonie Sazias en natuurlijk Martin Gauss. Ah, was ook mooie televisie, hè? En we konden kijken op televisie naar Borrel, gepresenteerd door de onvolprezen Frank Kramer.
2: Dit is een boggel. 16 hokjes met letters. Met die letters zijn natuurlijk een heleboel woorden te maken. Bijvoorbeeld spel. Hier is uw spelleider van dit wervelende woordspel, Frank Kramer.
3: Dank u wel, dames en heren, jongens, meisjes. Een heel goede avond. Hartelijk welkom bij Boggel.

André Hazes op een manier zoals je hem niet vaak hebben gehoord. En hoe zat dat eigenlijk? Nou, André Hazes zat op een gegeven moment, ik meen 20 jaar of zo, bij dezelfde platenmaatschappij, had hij zo ongelooflijk veel succes en veel geld voor verdiend, dat zij ter ere van een van zijn jubilea tegen hem zeiden: André, wat zou je nou heel graag een keer willen? En toen zei hij: ik zou graag met hele goede Nederlandse artiesten wel een keer een blues-rock album willen maken. Nou ja, zij hadden de vraag gesteld en dus werd dat uitgevoerd. En dus kregen we liedjes zoals deze. André Hazes en Ik ben een gokker in 1989. 1, 2...

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
9: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is 6e geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de 7e plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
14: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
16: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
17: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
16: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
17: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
18: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: I Hear a Symphony. De Supremes, hier in alle 13 goed. We gaan naar het archief van AVRO Stopop. We gaan kijken naar de aflevering van 15 maart 1975. Toen te gast in de studio, onder meer, want het waren natuurlijk veel meer artiesten die kwamen optreden. Hans Bouwens, oftewel George Baker en de George Baker Selection.
1: Topper.
0: Zij kwamen Una Paloma Blanca spelen. En dat wordt zeer gewaardeerd. Als ik kijk op YouTube, hebben al zo'n 20 miljoen mensen van over de hele wereld ernaar gekeken. Heel veel mooie herinneringen worden eronder gedeeld van mijn vader vond dit altijd zo mooi of mijn moeder zong dit altijd. Una Paloma Blanca.

0: Ja, toch leuk om te zien dat van over de hele wereld mensen daarop reageren. Dit is gewoon echt een wereldhit. Want van Argentinië tot en met de Noordpool en van Zuid-Afrika tot en met het puntje van Noorwegen, overal zingen ze dit gewoon mee, hoor. Una Paloma Blanca. En wat leuk is, zijn reacties van alle generaties, want ik zie ook jonge mensen reageren. Bijvoorbeeld iemand die zegt van hey, dat fluitje dat herinnert mij aan het spel Mario Bros. 3, Mario Running. Die doet dat dan blijkbaar op de muziek van Una Paloma Blanca. Dat wist ik dan weer niet. We gaan weer even terug.
1: Dat was toen.
0: 4 juli 1989 op televisie konden we onder meer kijken naar Han Pekel. En het stripprogramma wordt vervolgd. En dat begon met deze tune.

0: Hallo allemaal, dit is Wordt Vervolgd, vijfde jaargang, aflevering 159.
1: Ja, Han Pekel, helaas ons ook alweer ontvallen. Wat was hij populair met zijn vlindersdasje voor, presenteerde die tekenfilmpjes en natuurlijk de imitatieshow was een van de hoogtepunten in het programma Wordt Vervolgd op televisie. Juli 1989, de zussen Kleeman stonden in de hitparade. Lois Lane, It's the First Time. En dat checken ze nog eventjes op Spotify bijvoorbeeld, want ze hebben een nieuw album gemaakt. En ik moet zeggen, dat klinkt wel zo ongelooflijk leuk. Maar goed, dat is de nieuwe voor alle 13 goed. Dus je moet het nu doen met It's the First Time.

Uitjes. Murray Head en One Night in Bangkok. Alle 13 goed. Nou, die zullen de Rolling Stones alweer hebben. We hadden de Rolling Stones al. We hadden Mick Jagger als achtergrondzanger. En ook de Temptations. Die hebben blijkbaar iets met de Rolling Stones. Mijn papa was een Rolling Stone blijkbaar.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op makersfietsen.nl.
7: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
9: Even kijken. Ja, daar klinkt hij. Voor het laatste nieuws kijk je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland-app. Gratis te downloaden, had ik het al gezegd. Ja, dat had ik al gezegd, dus downloaden. Maar de meeste van jullie hebben dat al lang gedaan natuurlijk. Op de half uur kijk ik eventjes naar de commercials van toen. En wat ik altijd leuk vind zijn zeg maar de vergeten producten. Heb jij bijvoorbeeld vroeger Shandy gedronken?
10: Wil ik eens kalm aandoen op een feestje? Vraag ik een Shandy. Lekker fris met een pizzie alcohol. Wat krijg ik te horen? Shandy. Wat jammer. Vergeten. Shandy. Je kunt het maar beter in huis hebben.
9: Ik heb het gehad hoor, destijds. Er zat volgens mij een heel klein beetje alcohol in. Shandy. Het zag er een beetje uit als Rivella met schuim erop, zeg maar. Zometeen na de reclame. The Tears of a Clown. Smokey Robinson. Maar ook ABBA. En Under a...
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopfothuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
13: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijf.nl. Engels.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijf Engels.nl.
15: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
16: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Michael Robinson en The Miracles.
1: Dat was toen.
0: Nou, even een momentje, ik moet even de vergeelde krant pakken. Even kijken, want ik wilde hier nog een berichtje voorlezen over de nieuwste computerchip in 1989. De foto, ja, het is, ik zal het moeten beschrijven natuurlijk, het is tenslotte radio. We zien in de IBM-fabriek in Sindelfingen in Duitsland. Daar zijn ze met veel succes in geslaagd om een nieuwe chip te maken voor computers.

hoeveel megabyte... Ja, want destijds ging het niet over terabytes of dat soort dingen, gigabytes, nee. Ging het over megabytes. Denk je dat ze destijds wisten te produceren? Ze waren er heel blij mee. Er staan 4 producenten uit de fabriek. Helemaal in maanmannetjes witte pakken, zeg maar. Alleen de ogen zichtbaar. En zij presenteren vol trots de productie van een 4 megabyte chip. Ja, daar lachen we tegenwoordig om natuurlijk. Maar ja, zo ging dat in de tijd, hè. Stapje voor stapje werden die chips maar groter en groter. 4 megabyte, kun je daar een foto tegenwoordig op zetten? Dat past waarschijnlijk niet eens, hè. Maar goed, zo gaat het met de tijd, hè. En dat is het leuke van alle 13 goed. Ik neem je mee terug naar de tijd van toen. En ook naar de muziek van toen. Juli 89, hier is Express Yourself van Madonna.

Astrid Nijg, ik doe wat ik doe. Ze heeft zo'n mooie lage stem, daar hou ik enorm van. Zometeen naar de Animals, instrumentaal, fenomenaal. Dit keer de Satellite Orchestra.

0: Matthias zegt, wat fijn. Deze kan ik niet vaak genoeg horen. Nou, dan heb je geluk, want Animals House of the Rising Sun, die komen nog wel eens een keer voorbij, hoor, op Radio Gelderland.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Instrumentaal fenomenaal. Dit keer neem ik je mee naar 1971. We gaan een beetje op de klassieke tour. Het zou zomaar bij Hans van den Horen in Zin in Zondag voorbij kunnen komen. We gaan naar een instrumentale bewerking van Johann Sebastian Bach's klassieke meesterwerk Jesu, Joy of Man's Desiring. Het werd een hit in de uitvoering van Apollo 100. En er zijn ook andere versies van. Bijvoorbeeld van The Satellite Orchestra.
1: Instrumentaal fenomenaal.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
6: Grote designmeubeloutlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
7: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
6: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de 2 mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De 2 mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend. Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
13: Grijp nu uw kans.
14: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op Zitcomfort.nl.
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
16: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Of ik fan ben van de dijk. Hoezo? Ik krijg een appje binnen. Ja, maar dat klopt wel hoor. Ik ben fan van de dijk. Dit was de tweede plaat van de dijk vandaag al. Bloedend hart ook al gedraaid. Maar daar heb ik helemaal geen problemen mee hoor. Voor mij mogen we elk half uur wel een liedje van de dijk draaien. Maar wordt misschien wat veel. Want niet iedereen houdt misschien wel van de dijk. We hebben nu een top 3 zonder de dijk bijvoorbeeld. Ja, dat kan gewoon. De top 3 is samengesteld en dat vind ik wel hartstikke leuk door Jan Kemp. Jan Kemp is onze autospecialist op vrijdag in ons programma Top 3. Weet alles van auto's, nieuwe auto's, oude auto's. En Jan is ook een groot muziekliefhebber, heeft een mooie top 3 samengesteld. We krijgen zometeen Matthias Reim, verdammt ich lieb dich. Maar we trappen af met een mooi nummer van UB40. Zet de radio maar lekker hard in Keienborg, Jan, voor Kingston Town.

Ja, schreeuw maar even lekker uit. Matthias Ruim, de tweede keus van Jan de Automan. En dan hebben we er nog eentje te goed van Jan. En dat is ook een hartstikke lekkere. De nummer 1 van Jan is... Bryan Adams en The Summer of 69.

0: ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Radio Gelderland.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
16: Radio Gelderland, tot 6 uur is het nog alle 13 goed met de lekkerste gouden ouwe. Voor het laatste nieuws kijk je natuurlijk even op onze website. gld.nl, vroeger zei het nog http://enzovoort, www. Waar gld.nl vol staat. Of het download natuurlijk de Omroep Gelderland app. Op de half uur kijk ik eventjes naar de commercials van toen. En dit keer neem ik je mee terug aan het eind van de jaren 60. Toen werd Kloes van Mechelen gevraagd door de bekende Achterhoekse bierbrouwer Grols om een commercial te maken. En hij koos voor een heel klassiek muziekje wat paste bij vakmanschap.
17: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt voor de klokkengieter, de intoneur. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt ook voor de vioolbouwer. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt al meer dan 300 jaar voor de brouwers van Slor, het bier met dat eigen karakter. Bierkenners vragen Slor.
16: Dan heb ik het zelf wel verklapt natuurlijk. Maar ik vermoed ook dat je het zelf had geweten om welk biermerk dat ging. Prachtige reclameserie Kloes van Mechelen tekende voor de muziek. Daarbij vakmanschap is meesterschap. Zo direct na de reclame, gillende gitaren. Peace of the Rock, Mother's Finest.
18: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentes Tegels en Vloeren.nl.
19: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
20: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar.
14: Volop korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
19: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
20: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
21: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

0: Nou, we zaten even goed in de gitaar, hè? Modest Finest. En toen uit juli 1989. Melissa Etheridge en Like the Way I Do.
1: Dat was toen.
0: Juli 1989, Radio Gelderland zond uit, maar nog niet op de manier zoals we dat nu deden. Al jarenlang met dag en nacht uitzendingen. Nee, toen hadden we nog venstertjes op Radio 1 bijvoorbeeld. Daar kwam dan het Gelders nieuws voorbij. Toen onder meer nog gepresenteerd door Bert Kranenburg. De Apeldoorner was een van de vaste stemmen natuurlijk bij Radio Gelderland. Ik heb een fragmentje van hem. En het leuke is, ook met terugwerkende kracht geeft dat mooi de tijd weer. Want toen was er blijkbaar discussie over roken in openbare gebouwen. Sterker nog, dat wordt aan banden gelegd. We horen Bert Kranenburg.
2: Dit is Omroep Gelderland op Radio 1.
3: Mijn naam is Bert Kranenburg. Goedemiddag en welkom. Tot 6 uur nog de regionale omroep met nieuws en reportages over de volgende onderwerpen. 14 olifanten trokken vanmiddag dwars door Arnhem naar de Rijnhal, waar ze vanaf vanavond optreden in het circus Kronen. Morgen wordt er een nieuwe wet van kracht waarin bepaald wordt dat openbare gebouwen over meer rookvrije ruimte moeten beschikken dan nu het geval is. En daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan ziekenhuizen.
1: 1989.

Je weet het, tegen het einde van alle 13 goed op zaterdag en zondagmiddag zoek ik altijd een plaat uit waarvan ik zeg, nou, dat is eigenlijk misschien wel de lekkerste van vandaag. Of het is een hele bijzondere. En vandaag is dat toch wel een hele bijzondere plaat. Het is namelijk Unbeschreiblich Weiblich. Baanbrekend feministisch punk nummer uit 1978 door Nina Hagen. Samen met Spliff. Gaat over abortus. Ruige teksten, ja, dat is de punk natuurlijk. Ich war schwanger. Mir ging's zum Kotzen. Trouwens, het is vandaag de dag, in dit jaar moet ik zeggen, eigenlijk 50 jaar geleden dat de punk echt losging in de wereld. Daar gaan we trouwens later dit jaar nog bij stilstaan op Radio Gelderland. Op een speciale vrijdagavond gaan we een hele avond de hele punk scene in Gelderland proberen neer te zetten met de hits van toen. Dus als je nog suggesties hebt, punkbandjes van weleer, punk songs waarvan je zegt, nou, die moet je eens even gaan opzoeken. Dan kunnen we dat gaan voorbereiden. Ik vertel je er later graag nog veel meer over natuurlijk. Maar vandaag alvast een beetje als voorproefje. Unbeschreiblich weiblich. Nina Hagen, goedenavond.

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey, buurman, fantastisch, hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

0: free.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken, toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmiddag fietste ik noordwaarts Amsterdam uit, toen onder de brug een lijkwagen stilstond. Witte kist achterin. En de chauffeur stond heel genoeglijk tegen de motorkap een checkie te roken. En ik dacht even, oh jee, staat daar nu een rouwende massa in paniek te wachten bij het uitvaartcentrum? Totdat ik me realiseerde, wat maakt het eigenlijk uit? De hoofdpersoon in dit verhaal, die heeft de klok al lang helemaal stilgezet. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Soedan heette al de grootste humanitaire crisis ter wereld. En nu dreigt een nieuw groot bloedbad, want de rebellen van RSF dreigen de stad El Obeid in te nemen. Onze correspondent praat u bij. Hij is over de hele wereld geliefd en geroemd, geen ridderfilm of verdraven de statige Friese paarden. Maar het voortbestaan van het ras is onzeker. De directeur van Friese Paarden Stamboek legt uit waarom. In onze serie 50 jaar met het oog op morgen kijken we terug op nieuws van toen. En vandaag is dat de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam. En terwijl jong blijven zowat een heilige opdracht is, koestert schilder Sam Drucker het naakte oudere lichaam. Tegen middernacht weet u waarom, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 4 juli.
3: It's not just any 4th of July, as we all know. It is the 250th anniversary of this great country.
2: De VS viert 250 jaar onafhankelijkheid. Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.
4: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.
2: Trump's vice-president J.D. Vance zei dat de onafhankelijkheid indertijd mogelijk werd gemaakt door alle opoffering van gewone Amerikanen.
5: So I say to all my fellow Americans, I'm proud of you. Happy birthday. And happy birthday to our great nation.
2: In het hele land zijn er festiviteiten. Maar door de hittegolf gaan ook veel van de evenementen niet door, zag deze bezoeker.
6: Now they've shut it down. I'm guessing for too many medical emergencies.
2: Volgens hem moeten meer mensen gebruik maken van alle gratis waterflesjes die worden aangeboden.
6: Grab a water, drink it, go grab another one. They're free and they're ice cold. Get all the free water you can. It's taxpayer dollars.
2: In een deel van Nederland is het schooljaar voorbij.
7: Het is vakantie!
2: Maar volgens de ANWB gaan steeds minder Nederlanders op zomervakantie.
8: Die gewoonte om ieder jaar in juli en augustus 2 weken op reis te gaan, dat is helemaal veranderd.
2: Onder meer door de gestegen kosten zijn verre vliegvakanties uit en gaan meer mensen kamperen.
9: En hier is net zo gezellig.
10: Omdat je hier echt veel kan spelen en op een springkussen kan springen. Je kan lekker in de natuur wandelen. Je kan lekker crossfietsen.
2: Maar de kinderen vinden niet alles leuk aan kamperen.
11: Dat je dezelfde wc gebruikt met andere mensen. En dat je heel veel bijvoorbeeld in de avond, dan ga je slapen en dan hoor je nog steeds allemaal geschreeuw.
2: Volgens de ANWB zijn de ideeën over zomervakantie niet alleen veranderd vanwege het geld.
8: Daarnaast zijn mensen ook bang voor extreme hitte, extreme temperaturen op vakantie. Kijk naar de bosbranden in Spanje nu.
2: Ook de ouders van deze jongen zijn daarmee bezig.
12: Op social media kijken we of het al dicht bij onze camping in de buurt komt en of het dan nog wel veilig is.
2: Een gebied van 2400 hectare is al verwoest door de brand.
13: Ik hoorde het vuur naast me knetteren. Maar het gekke is dat je dan in een modus zit van ik moet gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk in veiligheid breng.
2: Haar boerderij in Spanje werd slachtoffer van de bosbranden.
13: Mensen hebben op teenslippers 10 kilometer gelopen met mijn ezels om ze in veiligheid te brengen. Fantastisch, fantastisch.
2: Fantastisch is ook het gevoel bij Marokkaanse Nederlanders na het behalen van de kwartfinales op het WK voetbal.
14: Onbeschrijfelijk, echt onbeschrijfelijk, maar we zijn super blij.
2: Gastland Canada werd verslagen.
15: Slechte eerste helft, maar we beginnen heel goed de tweede helft. Direct 1-0.
2: En daar bleef het niet bij. Onze verslaggever werd er ook helemaal enthousiast van. Later gebeurde dat nog wel 2 keer. Het werd 3-0 voor Marokko. Er waren verschillende arrestaties, maar op straat werd vooral feest gevierd.
16: Ja.
1: nieuws vandaag in de media.
2: In Soedan dreigt een nieuw bloedbad nu de rebellen van de paramilitaire groep RSF de stad El Obeid bijna helemaal hebben omsingeld. 500.000 burgers en vluchtelingen zitten vast, ook zonder toegang tot voedsel en medische zorg. De Verenigde Naties heeft code rood afgegeven en waarschuwt voor een ramp. Afrika-correspondent Maurice Leden, goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Maurice, hoe nijpend is nu de situatie rond El Obeid?
9: Ontzettend nijpend. Elke dag worden de mensen in El Obeid wakker met de vraag of vandaag de dag is dat de RSF de stad zal binnenvallen. De RSF is een paramilitaire organisatie en die neemt het op tegen het Soedanese leger. En El Obeid is al lange tijd in handen van het Soedanese leger. Alleen melden de Verenigde Naties dat er de afgelopen 3 weken zo'n 15 droneaanvallen zijn geweest op El Obeid en omliggende gebieden, waarbij minstens 45 burgers om het leven kwamen. En daarbij is infrastructuur geraakt, zoals watervoorzieningen, tankstations, scholen, belangrijke elektriciteitscentrale. Elektriciteitscentrale. En dus burgers omgekomen ook. Ja.
2: Ja, en de rebellen vallen de stad ook aan met drones. De voedseltoevoer wordt afgesloten. Wat zit daarachter?
9: Dit is een tactiek die de RSF veelvuldig toepast. Een stad lange tijd belegeren, op die manier de weerstand verzwakken en de mensen uitputten. En wat wel opmerkelijk is, is dat voor deze bevolking de belegering niet nieuw is. De oorlog tussen die twee partijen die begon in april 2023. En toen is deze stad El Obeid bijna 2 jaar belegerd, totdat het Soedanese leger de rebellen van RSF wist terug te dringen. Alleen dit keer proberen ze dus opnieuw die stad te belegeren en maken ze dus gebruik van ontzettend veel drones. En inwoners geven ook aan, nou, het lijkt wel alsof ze er eindeloos veel van hebben, want die droneaanvallen die blijven maar komen.
2: Ja, ik zei net al, ze zitten opgesloten. Kunnen burgers de stad nog uit of is dat helemaal dicht?
9: Wat we horen is dat er nog 1 weg vrij is richting Khartoum, de hoofdstad. Er rijden wel eens bussen de stad uit. En dan moet je je voorstellen dat de daken van die bussen ook helemaal vol zitten. Maar tickets zijn onbetaalbaar. En veel mensen zijn daarom ook genoodzaakt om te blijven. En als je zelf vervoer hebt, dan heb je te maken met een benzine, een brandstoftekort. Dus dan geraak je ook niet ver buiten de stad. Dus het is heel moeilijk om die stad te verlaten. En we hadden het al even over bewoners inderdaad. Als we het over die bewoners hebben, dan gaat het niet alleen om de ruim 500.000 inwoners van El Obeid, maar er zijn ook berichten dat er inmiddels zo'n 100.000 mensen hun toevlucht hebben gevonden in die stad vanwege het geweld in het land. Dus die leven daar in tenten. En die vrezen op dit moment opnieuw voor hun leven.
2: Ja. En wat is precies het doel van de RSF? Waarom is die stad voor rebellen zo van belang?
9: Nou, de RSF die zegt erop uit te zijn het Soedanese leger te willen verslaan en een nieuwe Soedanese staat op te richten. En om dat te bereiken moeten ze El Obeid in handen krijgen. Omdat het een van de grootste steden van Soedan is, midden in het land. Het verbindt provincies met elkaar, er lopen belangrijke wegen naartoe. Dus het is een hele strategische plek voor het vervoeren van wapens en munitie. Ook is er een belangrijke legerbasis gevestigd van het Soedanese leger. Dus wil je meer controle in en over Soedan, dan zijn dat allemaal redenen om deze stad in te nemen.
2: Ja, en we kennen natuurlijk een beetje de geschiedenis van Soedan. Speelt hier ook Arabieren versus zwarte Soedanezen?
9: Dat speelt in deze stad. Dat speelt natuurlijk in het hele land. Het is zo dat inderdaad de RSF een partij is die voornamelijk bestaat uit leden van Arabische stammen. En eerder in El Fasher, een ongelofelijke, daar heeft een genocide plaatsgevonden. Dat is wat Amnesty International concludeert. Daar past de RSF eigenlijk precies dezelfde strategie toe. 18 maanden lang een stad belegeren, in dit geval El Fasher. En daar hebben ze in enkele weken tijd, naar schatting van experts, zeker 60.000 mensen vermoord. En ze maakt zich niet alleen schuldig aan massamoord, maar er is ook sprake van marteling, verkrachting. Ze maakt de mensen tot seksslaven. En zoals je al aangaf, er is ook gesproken over etnische zuivering. De bevolking van El Fasher was niet Arabisch. Dat waren zwarte Soedanezen. En de RSF bestaat dus voornamelijk uit die leden van Arabische stammen. Ja. En in El Obeid leven ook Arabische mensen met, van Arabische komaf. En tegelijkertijd ook mensen die dus, ook de zwarte Soedanezen. En bedenk dat er dus mensen zijn uit de regio die gevlucht zijn naar El Obeid in de hoop veilig te zijn. En die op het moment dat de RSF deze stad inneemt, opnieuw te maken krijgen met dat geweld. En omdat we inmiddels weten wat voor partij de RSF is en aan wat voor gruwelijkheden zij zich schuldig maken. Dat, daar komt die angst vandaan. Dat is waarom iedereen nu het heeft over code rood en waarom iedereen alarm slaat. Omdat we moeten dit als wereld toch zouden voorkomen, zou je denken.
2: Ja, de wereld lijkt erg op afstand te staan. Spelen andere landen hier direct een rol bij dit conflict?
9: Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat, kort gezegd, de RSF financieel en voor de levering van wapens kan steunen op de Verenigde Arabische Emiraten. En het Soedanese leger krijgt weer wapens van Egypte en Turkije. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat Soedan een land is dat rijk is in goud en mineralen. En ook een vruchtbaar land is voor wat betreft landbouw. En daar willen deze landen in investeren. En dat houdt deze oorlog helaas in stand.
2: Ja, en dat Soedanese leger, kan dat nog iets uitrichten?
9: Nou, die hebben wel. Het is dus eerder gelukt om deze stad in handen te houden. Op dit moment met de toename van die droneaanvallen is de situatie nijpend. Dat is de grote vraag. Hoeveel militaire kracht hebben zij nog? Ik begreep wel dat ze daar inmiddels van de hele stad een vesting hebben gemaakt. Dus dat het moeilijk is om daar doorheen te komen. Vandaar ook die aanvallen vanuit de lucht. Maar het is gissen. Het is wat dat betreft moeilijk te beantwoorden hoe sterk dat leger is. Hoeveel weerstand zij kunnen bieden tegen de toenemende aanvallen van de RSF.
2: Ja, nou, Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar Al-Fashir. En komende maandag komen alle 47 lidstaten van de VN bijeen. Dus de internationale gemeenschap kijkt toch mee. Wat kan die internationale gemeenschap nog doen om opnieuw zo'n groot bloedbad te voorkomen?
9: Nou, binnen deze setting inderdaad zijn er de 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad die komen bij elkaar. En er is een ontwerpresolutie waarbij opgeroepen wordt tot onmiddellijk staakt het vuren. En dat is dat blijft nog wat weinig concreet. Er wordt veel gewaarschuwd. En tegelijkertijd stopt dat niet direct wat er gaande is in de regio. Tegelijkertijd hebben ze in hun resolutie ook geven ze aan dat ze willen oproepen tot meer financiële en logistieke steun voor landen die de vluchtelingen op willen vangen. Maar met een situatie die zo nijpend is, zou je je af kunnen vragen, waarom wordt er niet op een andere manier ingegrepen? Bij elkaar komen, waarschuwen. Ja. Is dat voldoende om dit tegen te gaan? En we weten waar denk deze partij in staat is.
2: Ja, waar denk je dan aan als je zegt, kan er niet op een andere manier worden ingegrepen?
9: Nou, het is niet mijn vakgebied om te praten over bijvoorbeeld militair ingrijpen. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar ik zou toch denken, wetende wat er zich heeft afgespeeld in El-Fashir, wetende dat dit nog een keer kan gaan gebeuren, dan moeten we op de een of andere manier alles uit de kast trekken om dit een halt toe te roepen. Want op deze manier voelt het toch een beetje als we staan erbij en we kijken ernaar. En er zouden toch middelen moeten zijn om dit tegen te kunnen gaan.
2: Ja, nou, dank dat je dit voor ons hebt uitgelicht. In elk geval Maurice Lede, Afrika-correspondent.

0: Wilco was dat met heavy metal drummer. Het wordt het mooiste paardenras ter wereld genoemd. Met zijn gitzwarte vacht, wapperende manen en elegante draf mag vaak de gouden koets trekken. Maar de populariteit van het Friese paard heeft ook een schaduwkant. Vanwege inteelt zijn er grote zorgen over de toekomst van het oudste Nederlandse paardenras. Goedenavond, Henk Lasche. Hij is directeur van Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek.
1: Goedenavond.
0: Ja, zo'n introductie klinkt vrij alarmistisch.
2: Ja, kijk, het klopt. Hè. De gezondheid is een heel belangrijk aspect binnen de Friese paardenfokkerij op dit moment. En dat heeft te maken met dat wij een gesloten fokkerij zijn. Dat wil zeggen dat wij een ras fokken, waarbij er geen ander bloed, zoals gezegd, en geen andere rassen eigenlijk gekruist mogen worden. En dat betekent dat je dan ook al stamboek, die dat allemaal reguleert, dat je dan heel goed moet opletten dat gezondheid belangrijk is en dat ook bijvoorbeeld inteelt, dat dat beperkt wordt.
0: En hoe beperk je dan inteelt?
2: Nou, inteelt kun je op een aantal manieren beperken. Maar een van de dingen die daarin heel belangrijk is, dat je selecteert heel scherp op varendieren. Dus je voegt eigenlijk maar heel weinig varendieren per jaar toe aan de populatie, terwijl je een heel groot aantal moederdieren hebt. En nou is de kunst, en we hebben in totaal ongeveer 80, 90 varendieren. Maar wij fokken per jaar als stamboek ongeveer 4.000, 4.500 veulens. Daarnaast is het zo dat niet alle varendieren evenveel gebruikt worden. Maar het is de kunst om als vereniging van fokkers ervoor te zorgen dat er een gespreide paring plaatsvindt. Dus dat veel varendieren op veel moederdieren gaan.
0: En waarom zegt u eigenlijk varendieren in plaats van hengst?
2: Ja, varendieren, ja, je hebt varens en moeders, hengsten. Ja, hengsten, varendieren zijn hengsten.
0: Ja, ja. En dekhengsten.
2: Dekhengsten, dus ja. Ja.
0: En hoeveel dekhengsten zijn er? Want er zijn er een paar heel populair, begrepen.
2: Nou, je hebt in totaliteit 80, 90 dekhengsten. Maar je ziet wel dat, paardenfokken, dat is ook eigenlijk wel kijken van, nou, hoe fok je zo mooi mogelijk paard? Hoe fok je zo mooi mogelijk een Fries? En er zijn een aantal kenmerken die daarvoor kwalificeren, hè, waar je dan naar kijkt als fokkers. Ja. En er zijn een aantal hengsten die zijn beter dan de anderen. Dus je bent dan ook geneigd als fokker om dan een paring te maken, zodat je een paard krijgt dat zo mooi mogelijk is. Ja. En ook op een gegeven moment op een keuring of op een wedstrijd goed meedoet.
0: Ja, dus iedereen met een Friese paard merrie, die wil het zaad van diezelfde hengsten. Ja. Maar en dat leidt dus tot inteelt. Wat voor gezondheidsproblemen en ernstige gezondheidsproblemen zijn daar het gevolg van?
2: Nou, kijk, inteelt heeft twee dingen. Kijk, inteelt is dat als er bepaalde erfelijke gebreken zijn. En erfelijke gebreken, dat klinkt heel spannend, maar ook de mens heeft allerlei erfelijke gebreken. Dus ieder dier heeft dat ook. Maar op het moment dat je dus veel familie of dezelfde bloedvoering, familie met elkaar kruist, dan krijg je dat bepaalde erfelijke gebreken wat manifester worden. Wat meer voor gaan komen.
0: En welke zijn nu het grote probleem bij die nieuwe veulens?
2: Er zijn in het verleden, zijn bijvoorbeeld is heel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld dwerggroei en waterhoofd, dat zijn dan twee erfelijke gebreken. En die zijn ook, dat is ook niet levensvatbaar dan eigenlijk.
0: Ja.
2: Daar is ook op een gegeven moment ook een gentest voor ontwikkeld. En doordat die gentest is ontwikkeld, kunnen we nu zogenaamde risicoparingen kunnen we uitsluiten.
0: Okay.
2: En zo zijn er nog wel een aantal erfelijke gebreken.
0: Ja, slokdarmproblemen begreep ik, aorta-scheuringen.
2: Ja, dat zijn dan wat erfelijke, een aantal erfelijke gebreken die dan voorkomen in onze populatie. En nou willen we ook met de ontwikkeling van de wetenschap en heel veel onderzoek enzovoort, willen we ook heel graag dat we voor die problemen ook gentesten kunnen ontwikkelen. Zodat je niet alleen kijkt naar hoe goed is een hengst en hoe goed is een merrie. Niet alleen van de buitenkant ernaar kijkt, maar dat je ook naar binnen kunt kijken. Wat is nou het DNA? Zodat je daarmee ook de goede paringen kunt maken.
0: Ja, een oud fokker zei deze week tegen Omroep Friesland, die heel veel onderzoek hadden gedaan naar deze problemen, dat hij vreest dat we over 10 of 20 jaar eigenlijk helemaal niet meer kunnen genieten van dit ras. Is dat een reële zorg?
2: Ik denk niet dat dat een. Ik denk wel dat wij heel goed moeten opletten met elkaar. En ook omdat wij als KFPS hebben we gezegd, en als Friese fokkerij, we zijn een gesloten stamboek. Dus dan moet je inderdaad heel goed opletten. Wij hebben ook in ons fokdoel hebben wij gezondheid ook helemaal bovenaan gezet. Dus ik denk dat ik eerlijk moet zijn, de zorg die geuit wordt, die is denk ik heel terecht. De andere kant is er ook. Wij hebben op dit moment te maken dat de inteeltpercentage per generatie, de inteelttoename per generatie, stabiliseert op dit moment op 0,7. Dat is iets lager geweest, maar het is een x aantal jaren terug ook veel en veel hoger geweest. Nou, er wordt eigenlijk vanuit overheid gezegd dat inteelttoename mag nooit meer zijn dan 1%. En men zegt eigenlijk van het streven moet zijn 0,5%. Nou, wij zitten op 0,7, daar een beetje tussenin. En dat geeft dan eigenlijk ook vanuit wetenschappelijk oogpunt aan dat wij absoluut wel toekomst hebben, maar dat we heel goed moeten opletten. Dus we moeten continu maatregelen gaan nemen om die gezondheid ook in de populatie te houden.
0: Ja, maar dit grote probleem is geen verrassing. Waarom is het niet eerder gereguleerd?
2: Nou, dat is wel degelijk eerder gereguleerd. En het is ook zeker geen verrassing, want hier zijn wij dagelijks, iedere dag mee bezig. Met wetenschap, met dataverzameling. Het zijn heel veel dingen die we dan bijhouden. En dat we ook steeds meer en meer vanuit data ook die fokkerij vooruit kunnen helpen. En ook dit issue, zeg maar, dit gezondheidsvraagstuk ook te lijf kunnen gaan. Dat doen wij. Dat doen we ontzettend veel in. Daar investeren we veel in. We hebben eigen wetenschappers in dienst. We doen heel veel aan dataverzameling. We hebben ook bijvoorbeeld een middel die we inzetten. Dat is de zogenaamde dekbeperking. Dat als je een hele populaire hengst hebt, dan is eigenlijk in het verleden gezegd van je zou eigenlijk niet mogen zijn dat een populaire hengst, dat die meer dan 3% van de populatie bevrucht.
0: Ja.
2: En daarin is destijds gezegd van nou, dan mag een hengst die goedgekeurd wordt en door een heel streng selectiesysteem komt, die mag dan niet meer dan 180 merries dekken. En die 180 merries, dat was destijds 3% van ongeveer 7.000, 8.000. Maar op dit moment worden er ongeveer 4.000 veulens geboren. Nou, dus we hebben nu in de vereniging van fokkers zijn we met elkaar bezig van hey, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we weer naar die 3% toe komen.
0: Ja, maar nog even over die data. U zegt we doen een dataverzameling. Ik las bij Omroep Friesland dat de kritiek juist is dat heel veel van die data over geboorteafwijkingen of naar de hand grote ernstige problemen zoals zo'n aortascheuring, dat die juist niet worden gemeld. Dus dat de doodsoorzaken van Friese paarden vaak niet worden gemeld. Dus dat die data juist achterblijven.
2: Ja, daar zit een uitdaging. En daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Kijk, wat wij het liefst willen als Vereniging van Fokkers en ook als stamboekorganisatie die dat allemaal begeleidt en ook voorlicht, willen wij het liefst dat iedere fokker maximaal data aanlevert aan ons. En dat stoppen wij in ons systeem en daarmee kunnen wij heel veel bereiken. En ook dat gezondheidsvraagstuk heel goed te lijf gaan. Nou is het zo dat data kun je verzamelen, maar data moet betrouwbaar zijn. En data moet zorgvuldig samengesteld worden, anders kun je er geen analyses op uitvoeren. Data moet vervolgens ook door wetenschappers aangepakt worden en onderzocht worden. En daarin is een uitdaging, want er worden 4000 veulens geboren wereldwijd. Maar wij zijn niet iedere dag bij iedere paardenfokker op het erf.
0: Nee.
2: Dus ik denk wel dat we er naartoe moeten, ook om dit vraagstuk, zeg maar, dat gezondheidsvraagstuk ook te lijf te gaan, moeten we er naartoe. Dat wij als vereniging van fokkers veel meer met elkaar af moeten spreken, dat data ook verzameld wordt.
0: Ja.
2: Maar het is niet zo eenvoudig als wat er nu ook afgelopen week geroepen werd. Er zijn heel veel dingen geroepen afgelopen week, ook in de media. Alleen wat daaraan voorbij gegaan wordt, is van dat wat er geroepen wordt, Dat is maar zeer de vraag of dat betrouwbaar is. Want datgene wat dan bijvoorbeeld gemeld wordt op een meldpunt, is dat ook geobjectiveerd? Is daar ook een veterinair bij betrokken geweest?
0: Ja, is dat de reden ook dat u niet wilde reageren hierop bij Omroep Friesland?
2: Nou, kijk, bij Omroep Friesland is het geval dat wij hebben een heel goed verhaal. En wij zijn professioneel en op een hele goede manier bezig met dit vraagstuk. En wij hadden al tijden, hoorden we zo wat gonzen in ons netwerk van hey, Omroep Friesland is bezig met een onderzoek. Maar Omroep Friesland had veel beter ons als deskundige professionele partij die op een zorgvuldige manier met wetenschap samenwerkt en data verzamelt, had veel beter ons in een vroegtijdig stadium kunnen informeren.
0: Ja.
2: En met ons in gesprek kunnen gaan. En dat hebben ze nagelaten. En toen kregen wij op een gegeven moment een heel aantal vragen. En we zagen dat er wat meer activistische leden toch vrij veel hen voeden. En dan denken wij van ja, is dit onderzoeksjournalistiek of gaan we dan even wat meer tijd nemen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om ook echt wel met Omroep Friesland de komende tijd wat meer tijd te nemen voor elkaar en op een hele zorgvuldige, betrouwbare manier met elkaar gaan samenwerken om iedereen te informeren.
0: Ja. U zei al dat stamboek, hè, dat stamt uit 1879. Daarin is afgesproken, er wordt niet gekruist met andere rassen. Dus dit is een raszuiver paard. Enerzijds is daarmee de schoonheid van dat paard is gegarandeerd. Aan de andere kant zit daar natuurlijk dat risico van die inteelt. Wordt er nu in de vereniging ook gesproken over het mogelijk kruisen toch met andere rassen?
2: Ja, dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk al. Het KFPS is 150 jaar oud. En op het moment dat je heel duidelijk zegt van dat het stamboek een gesloten stamboek is, dan sluit je ook iets uit. Je sluit iets in en je sluit ook iets uit. Dus het kruisen, dat is constant een vraagstuk wat er is. Maar daarvan heeft dit stamboek gezegd, dat doen wij vooralsnog niet.
0: Maar nu is de nood hoog wordt, is er niet een zwart paardenras dat een beetje qua kenmerken dicht bij het Friese paard ligt?
2: Dat zou kunnen, maar dit zou je kunnen zeggen, want dit is de eenvoudige oplossing en klaar. Ja. Maar het is veel en veel complexer. Want op het moment dat je gaat kruisen, dan ga je ook een aantal kenmerken waar je nu echt met elkaar hebt afgesproken van maar die willen wij er graag inhouden. Bijvoorbeeld de diepzwarte kleur. Het behang, de manen, wat het paard zoveel uitstraling geeft, maar ook het karakter. Dat zijn dingen die je dan mogelijk kwijtraakt. En daarvan hebben we met elkaar afgesproken van dat willen we niet. En nog één heel belangrijk ander ding dat erbij hoort. Als je gaat kruisen, dan kun je wel één keer gaan kruisen. Maar als je dan vervolgens weer terugkruist met Friese, dan ga je niet aan zich dan direct het gezondheidsprobleem oplossen. Want dan ben je opnieuw weer met dezelfde bloedvoeringen bezig. Dus het is veel belangrijker om te kijken naar van wat zit nou precies in dat paard aan DNA. En daar goede testen op ontwikkelen, goede analyses op uitvoeren. En dat betrekken, naast dat je gewoon de uiterlijke kenmerken van het paard ziet, ook heel duidelijk de innerlijke kenmerken van het paard meenemen in die paringskeuzes. Zodat je daarmee eigenlijk ook gaat voorkomen dat die gezondheidsproblemen manifest worden en gaan doorontwikkelen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zegt u, we koersen niet zozeer op het vergroten van de diversiteit, maar op het eruit fokken eigenlijk met genetische instrumenten van die erfelijke ziektes.
2: Het is niet één ding, het zijn meerdere dingen. Maar als u bedoelt, zeg maar, van wij gokken. Of wij willen nu beleid hebben, zeg maar, dat we de diversiteit gaan vergroten door meer in te kruisen. Daar hebben we niet voor gekozen. We gaan wel zorgen voor dat de vaderdieren meer gespreid over de populatie hun invloed gaan krijgen. En we gaan met heel veel kennis van het DNA en alle voorlichting en informatie daarbij. En daarmee gaan wij de fokkerij dienen. En ook het gezondheidsvraagstuk oplossen.
0: We hopen dat lukt. Want de liefde voor het Friese paard die reikt veel verder dan Friesland.
2: Het is alleen een fantastisch paard. En dat heeft ontzettend veel gepassioneerde mensen om zich heen. Wereldwijd. Dus dat ik heb laatst al een keer gezegd, we zijn 150 jaar oud en niet kapot te krijgen. En ik denk dat we ook zo doorgaan.
0: Mooi. Dank u wel, Henk Lasge.

The Subway van Chapel Roan. Het Oog bestaat 50 jaar en deze zomer blikken wij terug op historische gebeurtenissen uit de begintijd. Zoals de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam in juli 1976. Hoe staat

0: Nou, politiek gezien is het natuurlijk een hereniging. Maar dat wordt door de verschillende Vietnamezen wel als heel anders ervaren. Wat de een ziet het als een moment om te vieren en de ander ziet het echt als verlies.
1: En wie ziet het als verlies?
0: Nou, met name de Zuid-Vietnamezen, die zien het als verlies. Die hebben zich natuurlijk ingezet om, ik zeg maar even, de communisten terug te dringen, om de macht over te nemen met steun van Amerika. Ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk op 30 april 1975 is die oorlog eigenlijk gestreden. En hebben de Amerikanen hebben het land moeten verlaten. Iets later, op 2 juli 1976, is dat land herenigd. En is het een socialistische republiek geworden. Dus dat is wel een slag geweest voor
1: Zuid-Vietnam, die moesten dat slikken. Ja.
0: Ja.
1: En toen werd Vietnam eigenlijk weer één land. Toen ging een militaire zone langs de grens ging open. Toen staken allerlei mensen meteen de grens over. Ja. Was daar lang naar uitgekeken?
0: Ik denk dat daar zeker lang naar uitgekeken is. Maar ook weer vanuit twee verschillende kanten. Dat natuurlijk, ik denk dat de politieke stabiliteit echt heel belangrijk was. Want er werd natuurlijk al, je zou kunnen zeggen, eeuwenlang geknokt voor vrijheid, voor zelfstandigheid, voor onafhankelijkheid. En wat ooit het China heeft betekend daar, of de macht heeft uitgeoefend, werd uiteindelijk door de Fransen overgenomen. En daarna door de Amerikanen. Dus het moment is natuurlijk wel, ik denk ook qua één land met een cultuur, ook al zijn die verschillen groot, maar wel weer gewoon Vietnam kunnen zijn met een eigen regering zonder externe inmenging. Ja, dat daar is zeker naar verlangd.
1: Ja, en waren er families die gescheiden waren en die toen zich weer konden verenigen?
0: Zeker, zeker. Ja, ja. Oh, ja. Dat klinkt ook als het mooiste wat je kunt meemaken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die echt vreselijk gestraft zijn omdat ze aan de verkeerde kant, toch een beetje het NSB-verhaal, aan de verkeerde kant hebben gestreden, op het verkeerde paard hebben gewed. Ja. Dus families wilden heel graag weer, de mensen uit het noorden die in het zuiden zaten, wilden weer terug. Maar dat was, en vice versa. En dat was gewoon niet altijd mogelijk.
1: Nee, dus er stonden ook allemaal rekeningen open.
0: Ja, ja. En ook heel veel straffen. Hè. Mensen moesten naar opvoedingskampen. Mensen zijn natuurlijk de bootvluchtelingen. Mensen hebben allerlei andere landen gezocht om daar een nieuw leven te starten. Dus het was eigenlijk, je zou wel kunnen zeggen, een chaos.
1: Ja. En nu werk jij voor Medisch Comité Nederland-Vietnam. Dat is opgericht in 1968 al. Ja. Voor de vereniging van Noord en Zuid. Met welk doel werd dat landencomité opgericht?
0: Ja, nou, dat comité is opgericht. Het is wel eigenlijk prachtig. De solidariteit vanuit Nederland door drie Nederlandse artsen. Die zoiets hadden van, wat wij nu via die televisie zien, want dat was de eerste oorlog die je via de televisie kon volgen. Dat was denk ik ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, het succes van het Medisch Comité. Want mensen zagen dat en dachten, maar wat hier gebeurt, dit kan niet, dit mag niet, dit is onmenselijk. Dus wij moeten gaan helpen daar waar de bommen vallen. Dat was ons motto. En eigenlijk in hele korte tijd is het comité opgericht. Heeft enorm veel donateurs gekregen. Mensen die zich inzetten.
1: Voor medische hulp.
0: Ja, voor medische hulp. Dus het was echt een solidariteitsactie die opgezet is. Ja.
1: En toen de oorlog stopte en land 1 werd, toen ging het werk van het comité toch door.
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja. Ja, kijk, wij hebben eigenlijk altijd gepretendeerd. Ik denk ook dat dat oprecht een eerlijke en een goede bedoeling was om die mensen te helpen die echt gewoon totaal uitgesloten waren van medische zorg. Dus er is in dat midden van het land, bij die gedemilitariseerde zone, daar hebben wij een prefab ziekenhuis hebben we daar kunnen neerzetten. Met steun van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, toen Jan Pronk. Mm-hmm.

0: Het is allemaal natuurlijk wel heel erg PSP en CPN, de achterban. Hè. Dus het was ook wel een beetje tegen Amerika en voor onafhankelijkheid. En toch ook wel, ja, communisme. Nou ja, goed, daar schurkte wel wij wel tegen.
1: Ja, nou, van steun aan die socialistische
0: zeker,
1: republiek.
0: Zeker, ja.
1: En nu zijn we 50 jaar verder. Ja. Het land is sterk veranderd. Je komt er nog steeds vaak. Wat is er over van die scheiding tussen Noord en Zuid?
0: Nou, als je daar als toerist komt, merk je daar echt helemaal niets van. Dan denk je, wat is dit een prachtig land met allemaal mensen die min of meer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld, hè, ze hebben allemaal toch stijl zwart haar. Je ziet niet heel veel culturele verschillen. Je merkt niet echt dat de taal verschillend is. Maar als je dus op plekken komt waar het Medisch Comité Nederland-Vietnam haar projecten ondersteunt, haar programma's heeft, dan zie je wel dat er het land gewoon. Het is een land van contrasten. En je ziet eigenlijk dat die eenheid is helemaal niet, nog niet zo zoals die zou moeten zijn. Omdat. Het land. Het is van Hanoi naar Ho Chi Minh Stad. Is 2000 kilometer. Dus het is van hier naar Rome. Van Amsterdam naar Rome. Dus. Als je die reis aflegt, ga je ook door allemaal verschillende landen met verschillende talen, verschillende gewoonten. Het weer is anders. Dus je ziet eigenlijk dat ook het zuiden blijft toch heel erg zich ontwikkelen als het zuiden. Best heel erg op Amerika gefocust. En het noorden blijft echt het noorden. Voor je gevoel zou je kunnen zeggen, dat is iets meer op China gericht. Mensen zien er ook anders uit dan in het zuiden. Ze hebben hun eigen taal. Ze hebben hun eigen eten. Hun eigen cultuur.
1: Ja, je zegt. Nog steeds zie je een beetje die scheiding tussen het zuiden en het noorden. Ook als het gaat over welk land ze op gericht zijn.
0: Ja.
1: Tijdens de Vietnamoorlog had je natuurlijk Amerika en Rusland die tegenover elkaar stonden en aan het land trokken. Je noemde net al China. Is dat de grootmacht die nu zijn ogen op Vietnam heeft laten vallen?
0: Maar kijk, China is natuurlijk altijd, heeft altijd wel een oogje op Vietnam, omdat er in die Zuid-Chinese zee liggen een paar hele interessante eilanden. En die worden eigenlijk door alle landen in de regio opgeëist. En dat is wel een strijd. Een strijdje, soms heftiger, tussen Vietnam en China. Ik denk wel dat Vietnam heeft zich economisch enorm sterk ontwikkeld. Maar moet zich dus ook gedragen. En heeft ook verantwoordelijkheden. En is een toch redelijk, hoe moet ik het zeggen, stabiel, politiek stabiel. Ook al is zeker niet iedereen happy. Hè, want mensenrechten, ja, dat is echt nog wel een hele grote zorg. Het is nog steeds een eenpartijstelsel.
1: Ja. En komt er een moment waarop jullie comité kan ophouden te bestaan?
0: Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Want we hebben door de jaren heen zoveel kunnen bereiken. In de zin van de programma's die we gestart zijn, die hebben we kunnen overdragen aan de overheid. Nou, mooier dan dat kun je het niet krijgen. Maar er is gewoon toch ook nog heel veel armoede en heel veel honger. Geen toegang tot gezondheidszorg, geen toegang tot scholen. En dat bevindt zich allemaal eigenlijk in de meer afgelegen gebieden, waar je ook niet komt als toerist. Dus dat zie je niet, maar dat is er wel.
1: Ja.
0: Dus wij willen heel graag een moment kiezen om het allemaal over te dragen. Dat zou het allermooiste zijn. En dat, ja, ik hoop wel dat gaat komen.
1: Oké, mooi. Nou, dank voor deze uitleg, Karin Vlug van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. In een tijd waarin jeugdige schoonheid maakbaar lijkt, zoekt kunstschilder Sam Drucker de schoonheid juist in verval. In Museum Moor in Ruurlo is vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. En daarin staat de naakte waarheid van de ouder wordende mens centraal. Sam Drucker, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, wat maakt verval nou zo aantrekkelijk voor jou als kunstschilder?
2: Ja, ik wil natuurlijk wel meteen zeggen dat het natuurlijk niet alleen over verval gaat. Het gaat juist om die combinatie van schoonheid en verval. Omdat die twee eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Ik denk dat schoonheid juist bestaat, omdat er ook verval bestaat en andersom. En dat zie je zeker in de ouder wordende mens, zoals de tentoonstelling is genoemd. Waar ik van trouwens dacht van, is dat nou wel een... dat is niet zo'n sexy naam, maar Maarten van Dijk, directeur van van Museum Moor, die vond dat juist wel heel leuk. Het is een beetje een soort geuzennaam geworden daardoor. En ik begin er ook wel een beetje in te geloven.
1: Ja, en dus verval werkt eigenlijk in meer dingen door, hè? Want je schildert veel van jouw doeken op, ook op oud materiaal, begreep ik.
2: Ja, ik heb eigenlijk al decennia lang schilder ik op oude rommeltjes eigenlijk die ik vind in containers of lappen, doeken, oude zeilen, legertenten, zonneweringen in allerlei kleuren en met patronen of met sporen van het verleden. Ik vind dat heel spannend in de eerste plaats omdat je als schilder het lekker vindt om op een toon te werken. Maar ook omdat er een soort geschiedenis in zo'n doek te zien is, wat je niet helemaal kent. Dus het zijn sporen van het verleden, waar je dan toch mee te maken hebt. Wat je aangaat, die je een rol geeft in het beeld. Dat is ontzettend spannend. Dat is improviseren in het atelier. Dat is echt een feestje.
1: Ja, en die fascinatie voor het vergankelijke, laat ik het zo dan maar noemen. Schilderde je ook al oudere mensen toen je zelf jong was?
2: Ja, dat is een interessante vraag die is natuurlijk waar ik veel over nagedacht heb de laatste tijd. Kijk, het idee van deze tentoonstelling komt van twee curatoren, bevriende curatoren, Peter de Kimpe en Rolf Toxopeus, waar ik al meer mee gedaan heb. En die zeiden, wat dacht je ervan, een tentoonstelling over de ouder wordende mens? En ik dacht, ja, is dat niet veel te beperkt? Maar goed, toen zijn we werk bij elkaar gaan leggen. En het meeste werk wat er hangt, bestond al voordat het idee kwam. Dus inderdaad, het antwoord is een beetje ja. Want ik heb al heel veel schilderijen gemaakt die ontzettend mooi bij dit onderwerp passen. Sterker nog, ik zou ze niet bedacht hebben als ik iets moest bedenken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een voorbeeld is, ik heb ooit een... deed ik mee aan de Biennale in Oosterhout van de Heilige Driehoek. En daar zat ik in een klooster. Daar ging mijn werk getoond worden. Nog een levend klooster. Daar waren zusters van Sint-Catharinadal. En dat was zo'n paradijselijke plek. Het gebouw, de moestuin, de wijngaard. Het was echt zo ontzettend schitterend. Dat ik vroeg van, goh, kan ik niet jullie zelf schilderen? Nou, dat wouden ze eerst niet doen, want ze...
1: Want ze wilden niet naakt natuurlijk.
2: Nou, het hoeft helemaal niet naakt. Maar ze dienen eigenlijk niet de kunstenaar, ze dienen iemand anders.
1: Oh.
2: Als enige. Maar goed, na een tijdje konden ze dat toch wel waarderen. Ook omdat ik zei, ja, het hangt hier vol met bisschoppen uit het verleden. Ja. En met priesters. En jullie doen zelf zo'n mooi werk. Waarom? Nou, uiteindelijk zijn ze daar gaan zitten voor me. En ik heb daar getekend en daar heb ik schilderij gemaakt. Ja, het is zo'n ontzettend mooi beeld. Er is ook op de tentoonstelling een filmpje waarin ik bezig ben met het tekenen van die zusters. En dat is echt hallucinerend, die stilte in dat zaaltje. Je hoort alleen de klok tikken en het kras van mijn potlood op het papier. En dat zie je dus gebeuren op dat filmpje. Ja, het is fantastisch. Nou, dat gaat zo ongelooflijk over tijd. En over de vergankelijkheid, dat zou je niet bedacht hebben.
1: Ja, en dat is een prachtig schilderij, ik zag het. En komt de schoonheid van verval dan ook het beste tot zijn recht in naaktportretten? Want inderdaad, veel van de schilderijen zijn oudere, naakte mannen en vrouwen.
2: Kijk, kleding is natuurlijk toch een soort decorstuk, een decorum. Je doet een kostuum aan, of een baljurk, of een colbertje, omdat het hoort bij een wereld waar je in wil begeven, of waar je iets wil voorstellen. Ja, en de naakte mens, die draagt alleen maar die huid, en die laat natuurlijk veel meer zien, zeker van de vergankelijkheid van het lijf. En dat is wel iets wat mij interesseert, ook al heel erg lang, eigenlijk al wel 40 jaar dat ik schilder. Vind ik dat gewoon ontzettend spannend. Hè? Het naakte lijf heeft ook absoluut wel kan ook sensueel zijn. Maar het is gewoon echt ook schitterend. Hè? Dat geldt ook voor een meisje van 10 met rode haren en een melkbleek gezicht. Die fascinatie heb ik daar ook mee. Maar zodra er rimpels zijn en een geleefde huid en warm-koud verschil, in een huid en beweging en ritme en textuur. Ja, dat is gewoon zo ontzettend interessant om dat te zoeken en dat naar de werkelijkheid over te nemen, waardoor er ineens voor je neus iemand staat waarbij de jaren te zien zijn.
1: Ja. Zoals een prachtig portret van Antonia in de 80. Een hele elegante dame nog steeds.
2: Ja.
1: En wat ik me nog afvroeg. Ja, trouwens ook veel mannen van achteren geportretteerd. Dat vroeg ik mij nog af. Die oude mannenbeel, zo plat hangend ding. Is dat ook favoriet bij jou?
2: Nou, dat schilderij, dat is wel echt. Dat is ook het beeld van het affiche geworden en het boek. Er is een zaal waar het schilderij van Willink hangt. En dat moest ook blijven hangen in de zaal. Waar Mathilde Willink in een jurk van Fong Leng. En die jurk van Fong Leng staat trouwens ook op zaal. En daar moest ik dus mij tegen verhouden, of in verhouden. En toen bedacht ik mij die blote man, dus niet het jonge meisje, maar een oude man. En niet zo dat marsepeinen huidje wat Willink altijd zo schildert, maar een echte huid die leeft en die ademt. En dan niet zo van voren, maar van achter. Ik wou daar gewoon eens even een enorme klap op geven.
1: Okay.
2: En dat is deze man geworden. Ja. De blote billenman noemen wij hem tegenwoordig.
1: Okay. Maar er hangen ook zelfportretten, waaronder een naakt met stropdas en een schedel in je hand.
2: Ja.
1: Ultieme symbool natuurlijk voor vergankelijkheid. Hoe was het om je eigen naakte vergankelijkheid te schilderen?
2: Ja, als je schildert, dan denk je niet, ik ga het verhaal vertellen van hoe oud ik ben geworden. Eigenlijk wil je dat allemaal niet weten. Want die woorden, die snap ik wel en die lees ik ook wel in de spiegel af. Maar als ik schilder, wil ik alleen maar kijken en de taal van dat beeld maken. Dat is wat ik net al zei, dat is vorm, dat is toon, dat is kleur. En pas als je daar heel goed geconcentreerd naar kijkt en dat in staat bent om daar in de buurt te komen, dan gaat die magie, dat verhaal gaat dan in dat beeld zitten. Maar het is dus niet zo dat ik dat beeld daarin wil leggen. Natuurlijk lees ik later dat beeld en dan denk ik van wauw, dat is best pittig of zo. Maar het is niet een vooropgezet plan.
1: Nee. En is het wel vooropgezet dat deze tentoonstelling kritiek is van jou op deze wereld, geobsedeerd door schoonheid en dat eindeloos willen conserveren?
2: Ja, ook dat is niet vooropgezet, maar het is zeker waar. Het klopt, ik heb daar helemaal niets van mee. Dus ik hou heel erg van die pure mens, ook als die sagissant ten onder gaat. Ik vind dat daar is helemaal niks mis mee. En dat vind ik dus heel jammer dat er krachten zijn die vinden dat moet verdwijnen. En dat we ons best moeten doen om ons daartegen te verzetten. Dus ik doe daar zelf niet aan mee. En in mijn werk laat ik zien dat ook helemaal niet nodig is. Het is gewoon echt heel erg mooi om iemand te zien in zijn pure echtheid.
1: Ja, en ben je anders naar die ouderdom gaan kijken nu je zelf ouder wordt?
2: Ja, ouderdom is wel heel anders nu voor mij, omdat je zelf ook ouder wordt. Ja, dat is zeker waar.
1: Wat zie je anders dan?
2: Nou ja, kijk, dat zit ook wel in je. Dat is natuurlijk ook een soort innerlijke kwestie. Je weet wat het zo'n beetje is. Want je hebt een heleboel plannen opzij gezet. Het gaat het niet meer worden. En dat is ook wel heel fijn. Ook de ervaringen die je hebt in voorspoed en tegenspoed. Ervaringen die je kan delen naar jonge mensen. Dat zogenaamde wijzer worden. Ik vind dat wel heel prettig. En dat je dan fysiek misschien niet meer helemaal meetelt zoals dat vroeger ging. Ja, dat is misschien een kleine domper. Maar dat andere vind ik wel heel fijn. Ik vind het helemaal niet zo vervelend om oud te worden.
1: En is dat ook iets dat je ons als kijker misschien wilt meegeven?
2: Misschien wel.
1: Dankjewel, Sam Drucker. Nou. Tentoonstelling te zien in Museum Morgen Ruurlo. Dit was Het Oog. Straks op deze zender de Ongelofelijke Radio. En morgen gewoon weer Mieke van der Wij. Goeienacht.
2: Dankjewel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers! Aan tafel!
12: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: NPO Radio.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Ik even schuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

0: helemaal nationaal. Iedere werkdag van 6 tot 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.